0: Hello?
1: Hi.
0: Oh, it's you.
1: Hi.
0: How are you?
1: Hi, dude. How are you?

0: Het is nu 3:00. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Arsenal staat in de finale van de Champions League voetbal. Het klopte in de halve finale Atletico Madrid met 1-0. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Rode duivel Leandro Trossard speelde bijna de hele wedstrijd mee bij Arsenal en was ook belangrijk voor zijn ploeg, zegt analist Mark de Grijze.
3: Vooraf dachten we nog dat hij op de bank zou zitten en eventueel invallen, maar hij was eigenlijk, ja, wat mij betreft, bij de betere, zo niet de beste van Arsenal. Altijd goede keuzes maken, wat mensen op hem trekken, aanvoelen hoeveel mensen rond hem zijn en het overzicht hebben.
2: Het is voor Arsenal nog maar de tweede Champions League finale ooit. Morgen dan spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. Het cruiseschip dat getroffen is door het Hanta-virus zal over 3 of 4 dagen aanmeren in de Canarische eilanden. Dat zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. 3 passagiers van het cruiseschip zijn al overleden door het virus. Aan boord ook 2 Belgen, maar zij stellen het goed. Het is nog niet duidelijk in welke haven het schip net zal aanmeren. Het ligt momenteel geblokkeerd bij Kaapverdië. En zo'n 500 personeelsleden van de Universiteit Antwerpen hebben een open brief geschreven aan rector Herwig Leers. Ze vinden dat hij te streng optreedt tegen de studenten die daar al een week actie voeren in tenten. De studenten eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Maar het tentenkamp was volgens de U Antwerpen niet brandveilig en dus liet de rector het ontruimen. En daar zijn veel medewerkers het dus niet mee eens. Vannacht bewolkt met regen, in het westen droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden. Vanaf donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.

0: Het is nu 4 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Arsenal staat in de finale van de Champions League voetbal. Het klopte in de halve finale Atletico Madrid met 1-0. De heenmatch was op 1-1 geëindigd. Rode duivel Leandro Trossard speelde bijna de hele wedstrijd mee bij Arsenal en was ook belangrijk voor zijn ploeg, zegt analist Mark de Grijze.
3: Vooraf dachten we nog dat hij op de bank zou zitten en eventueel invallen. Maar hij was eigenlijk, ja, wat mij betreft, bij de betere, zo niet de beste van Arsenal. Altijd goede keuzes maken, wat mensen op hem trekken. Aanvoelen hoeveel mensen rond hem zijn en het overzicht hebben.
2: Het is voor Arsenal nog maar de tweede Champions League finale ooit. Morgen dan spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. Het cruiseschip dat getroffen is door het Hanta-virus zal over 3 of 4 dagen aanmeren in de Canarische eilanden. Dat zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. 3 passagiers van het cruiseschip zijn al overleden door het virus. Aan boord ook 2 Belgen, maar zij stellen het goed. Het is nog niet duidelijk in welke haven het schip net zal aanmeren. Het ligt momenteel geblokkeerd bij Kaapverdië. En zo'n 500 personeelsleden van de Universiteit Antwerpen hebben een open brief geschreven aan rector Herwig Leijers. Ze vinden dat hij te streng optreedt tegen de studenten die daar al een week actie voeren in tenten. De studenten eisen dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Maar het tentenkamp was volgens de U Antwerpen niet brandveilig en dus liet de rector het ontruimen. En daar zijn veel medewerkers het dus niet mee eens. Vannacht bewolkt met regen, in het westen droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen grijs, soms wat regen en 12 graden. Vanaf donderdag zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Hanta Cruise zal tegen het einde van de week aanmeren op de Canarische eilanden. Dat bevestigt de Spaanse regering. Dan toch, want Spanje heeft de boot lang afgehouden. Nu ligt het nog voor de kust van Kaapverdië. Op het schip stierven al 3 mensen aan het virus. Aan boord zijn nog een 150-tal passagiers en bemanningsleden. Onder hen ook 2 Belgen, maar die stellen het goed. In het Amazonegebied in Brazilië heeft een leerling van 13 2 medewerkers van zijn school doodgeschoten. 2 anderen raakten gewond, onder hen een medeleerling. Dat melden de lokale autoriteiten. De jongen gebruikt het wapen van zijn vader. Zowel de jongen als zijn vader zijn opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. Arsenal heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het klopte Atletico Madrid met 1-0 nadat de heenmatch op 1-1 geëindigd was. In de hoofdrol Rode Duivel Leandro Trossard. Je hoort sportjournalist Janko Beekman.
3: Arsenal was zeker de betere ploeg. Niet gigantisch veel kansen gecreëerd, maar absoluut in het spel wel de betere. En wat voor ons als Belgen nog extra leuk is, is dat we nu met Leandro Trossard ook een Belgische speler in de Champions League finale hebben. Hij heeft het zeker goed gedaan. Hij lag ook aan de basis van het doelpunt dat Arsenal maakte.
2: Het is voor Arsenal de 2e Champions League finale ooit. Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag. En het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook een paar graden tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook weer kans op een bui.

James aan boord. Look there, a love boat. Zegt tegen hem, no, no, sir, that's a mistake. It's a mussel schort. En dan zit er ineens zo'n Chinees een knap hostesje van de Vlaanderen. Zeg, hij lag haar door. Nou kun je haar woestjes wel opentrekken, hè.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Amerika stopt met aanvallen op Iran. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio gezegd. Volgens Rubio heeft de VS alle doelstellingen bereikt.
3: The operation is over. The president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
2: Met dat Project Freedom wil de VS de straat van Hormuz opnieuw openen. Tegelijkertijd zegt president Trump dan weer dat hij dat Project Freedom tijdelijk pauzeert. Hij wil geen schepen meer begeleiden door de zeestraat. Als drukmiddel, want de onderhandelingen tussen Iran en de VS zitten voorlopig muurvast. Iran heeft de straat van Hormuz eind februari afgesloten voor alle verkeer, als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. De Hanta-cruise zal tegen het einde van de week aanmeren op de Canarische eilanden. Dat bevestigt de Spaanse regering. Dan toch, want Spanje heeft die boot lang afgehouden, letterlijk. Nu ligt het nog voor de kust van Kaapverdië. Op het schip stierven al 3 mensen aan het virus. Aan boord zijn nog een 150-tal passagiers en bemanningsleden. Onder hen ook 2 Belgen, maar die stellen het goed. Jongeren krijgen hun eerste bankkaart gemiddeld op hun 12e. Dat blijkt uit onderzoek van BNP Paribas Fortis. Ouders willen hun kinderen al maar vroeger omleren gaan met geld. En dat is een goede zaak, zegt financieel expert Pieter Slegers.
4: Omdat financiële educatie heel belangrijk is. Uiteraard zijn er ook gevaren mee gepaard. En ja, dan denk ik in het algemeen, eerst en vooral, dat het heel belangrijk is dat je als ouders wel controle behoudt over die rekening. En anderzijds, ten tweede, wel ervoor zorgen dat er uitgavenlimieten staan op die rekening.
2: Want uit diezelfde bevraging blijkt dat ouders terecht bezorgd zijn over de gevaren van phishing of fraude. Arsenal is de eerste finalist van de Champions League voetbal. Het klopte Atletico Madrid met 1-0 nadat de heenmatch op 1-1 geëindigd was. Sportjournalist Janko Beekman zag de match.
5: Arsenal was zeker de betere ploeg. Niet gigantisch veel kansen gecreëerd, maar absoluut in het spel wel de betere. En wat voor ons als Belgen nog extra leuk is, is dat we nu met Leandro Trossard ook een Belgische speler in de Champions League finale hebben. En hij heeft het zeker goed gedaan. Dat lag ook aan de basis van het doelpunt dat Arsenal maakte.
2: Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. En dan nog dit. Binnenkort koop je wc-papier zonder kartonnen rol in het midden. Een Zweeds bedrijf heeft daar een innovatieprijs voor gewonnen. Het bedrijf heeft iets anders gevonden op die stevige binnenkant, opdat de rol een rol blijft. Maar wat precies, dat houden ze geheim. In ons land zou die uitvinding zo'n 3 miljard rolletjes per jaar uitsparen. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot max 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden, maar ook weer kans op een bui.
6: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
7: Topcomedienne Ann Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
8: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
6: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
7: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
10: Zeg Kim, ik wil nog eens een stapje in de wereld gaan zetten. Maar ik wil ook mijn broek niet scheuren. Verstodden? Zeg je er gaan een tip?
9: Zeker. Zondag 10 mei is het gratis openingsfeest op onze nieuwe Sint-Andries-site in het centrum van de stad.
10: Oh, dat klinkt goed.
9: Met een marktje, een reuzentaart, optredens van Steven de Lely en Jelle Kleimans.
10: Hola, ik spring de wereld in.
9: Zonder je broek te scheuren. Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
12: Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schuiven.
11: 0485 54 87 85.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
3: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva van het Antwerpen.
5: Amerikaans president Trump pauzeert zijn eigen Project Freedom. Hij wil voorlopig geen schepen meer begeleiden door de Straat van Hormuz. Een drukkingsmiddel omdat de gesprekken met Iran muurvast zitten en een vredesakkoord nog ver weg lijkt. Iran heeft de zeestraat eind februari afgesloten voor alle verkeer als reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie en gas. En Amerikaans buitenlandminister Rubio zegt dan weer dat de VS zal stoppen met aanvallen op Iran. Want de doelstellingen zijn bereikt, zegt hij.
6: The operation is over. The president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
5: Een pijnlijk voorval in de gevangenis van Doornik. Twee agenten hebben een gevangenentransport niet kunnen doen omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. Het waren twee agenten met buitenlandse roots. De cipiers dachten dat het om een ontsnappingspoging ging, zelfs na het tonen van hun politiebadge. De cipiers hebben zelfs een klacht ingediend wegens poging tot ontsnapping. De advocaat van de agenten wil nu een tegenklacht indienen wegens racisme. Kinderen krijgen hun eerste bankkaart gemiddeld op hun 12e. Dat blijkt uit onderzoek van BNP Paribas Fortis. Ouders willen hun kinderen al maar vroeger omleren gaan met geld. En dat is een goede zaak, zegt financieel expert Pieter Slegers.
7: Omdat financiële educatie heel belangrijk is. Uiteraard zijn er ook gevaren. Dan denk ik in het algemeen dat het heel belangrijk is dat je als ouders wel controle behoudt over die rekening. Anderzijds ervoor zorgen dat er uitgavenlimieten staan op die rekening.
5: Ouders zijn vooral bezorgd over phishing of fraude. En Arsenal is de eerste finalist van de Champions League voetbal. Na het gelijkspel in de heenmatch klopte het Atletico Madrid met 1-0. Dankzij rode duivel Leandro Trossard, zegt sportjournalist Janko Beekman.
8: Het was een schot van Trossard dat gekeerd werd door de doelman van Atletico. Dat uiteindelijk door Saka werd binnengeduwd. Arsenal was zeker de betere ploeg. Het is voor Arsenal de eerste finale plaats sinds 2006. Ze hebben die Champions League nog nooit gewonnen, dus dit is een unieke kans.
5: Vanavond spelen Bayern München en PSG de andere halve finale. PSG won de spectaculaire heenmatch met 5-4. En in het westen van Australië hebben onderzoekers een nieuwe uitgestorven koala-soort ontdekt. Eentje met opvallend grote lippen. Waarschijnlijk om makkelijker eucalyptusbladeren te kunnen eten. Het dier leefde zo'n 28.000 jaar geleden. En ze stierven wellicht uit door een klimaatverandering, waardoor er minder eucalyptusbossen waren. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag en het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. En vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook wel weer kans op een bui.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip?

0: gingen een aantal jaren geleden aan de slag met dat nummer van Nicole en Hugo. Mixte Nederlands en Engels lekker door elkaar. Laat de liefde en daarvoor Anthony Newley. Ik vertel u straks iets over een beurs. En dat is er eentje met mineralen, edelstenen en fossielen. Maar de muziek blijft hier de hoofdtoon van morgen. Stel je maar eens voor dat Eartha Kitt destijds geweten had wat een transgender was. If I was a boy.
1: Radio Minerva. De oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde.

0: streepje blues en soulmuziek met een van de allergrootste. Maar bij Minerva hoor je bijna niks anders. Ray Charles, Stranger, In My Own Hometown. En Jacqueline Boyer. Liefde en het hart, ze zullen voor altijd verenigd zijn, zeker. Na John Larry en Loretta Lynn gaan we eens kijken wat we in de cultuurpot hebben zitten.
1: They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on a date with me.

0: Goedemorgen Antwerpen.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, gaat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
5: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
4: Really, when?
5: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
4: Fantastic, where is that?
5: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
4: Wow, can't wait, I'll be there.
5: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490-1979-43. Cozy bij Minerva. Op 9 mei om 14 uur.
6: Minerva. Wil u ook zo graag lid worden van Radio Minerva en u heeft al eens naar de studio gebeld, maar er was niemand om u te woord te staan? Dan hebben wij een eenvoudige oplossing. Ga naar onze website www.radiominerva.be en klik daar op het blokje Lid worden. Na het invullen van uw gegevens bent u meteen lid of erelid van de meest prestigieuze radio van Vlaanderen.
7: Oh la la.
6: Radio Minerva, waar lid worden toch makkelijker is dan het lijkt. Eén klik en wij doen de rest. www.radiominerva.be. Simpeler dan dat bestaat niet.
0: Minerva. Goedemorgen Antwerpen.

0: Dear Uncle Sam, I just got your telegram, and I can't believe that this is me, shaken like I am, for it said, I'm sorry to inform you.
1: Ja, mededelingen van huishoudelijke aard, ze mogen er ook zijn natuurlijk. Loretta Lynn en Dear Uncle Sam. De Mineralogische Kring Antwerpen organiseert het komend weekend, zaterdag 9 en zondag 10 mei, telkens van 10 tot 18 uur, de 50ste editie van de internationale beurs Minerant. Daar kan je gaan kijken en genieten van mineralen, edelstenen, fossielen en schelpen. De tentoonstelling vindt plaats in zaal 3 van Antwerp Expo. Je ontdekt er ook wat voor een prachter in de aardkorst te vinden is. Mineralen in alle kleuren, vormen en schitterende edelstenen. En vooral die mineralen zijn erg in trek. Er zijn erbij die ze maar wat graag willen binnenhalen. Enfin, breng je ook een mineraal of een edelsteen mee, dan kan je dat bezit laten schatten op zijn waarde. Er staat ook namelijk een determinatiestand. De inkom van de beurs bedraagt 5 euro en je kan informatie vinden op de website van Minerant.org of op het mobiele nummer 04 7401 1611.

Hij stond op de Vogelenmarkt. Hè. Ik kocht daar mijn eerste single, Kem de Mot in Me Laaf, aan het kraam van Paul Boey. Ik zie hem daar nog staan. Dit was een van die andere hitsingles die hij maakte. Wie wilt er mijn orde man? En vandaag de dag is dat niet meer zo moeilijk, hè? De Artemis Maanmissie. Ze zijn nog maar net terug, dus alles kan, niks moet. Ook niet bij ons in Goeiemorgen Antwerpen. Dit nummer gaat ergens wel in goede aarde vallen, zeg.

Wij zeggen salut als we het afbollen. De Fransen zeggen hetzelfde als ze u tegenkomen. Salut, Joe Dassin. Nog snel, Mabel Scott.

Einde van het eerste deel. Goedemorgen Antwerpen, maar waar één is, is er uiteraard ook twee. Het is Nick McKenzie die zo dadelijk toepasselijk deel 2 mag openen. Tot zo, ik ga Jatteke koffer tappen. Yeah.

0: gek op Motown muziek, dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations and the Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations and the Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoek.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva van het Antwerpen.
4: Een pijnlijk voorval in de gevangenis van Doornik. Daar is een gevangenentransport bijna mislukt, omdat de cipiers in de gevangenis niet geloofden dat het echte agenten waren. Je hoort Vincent Houssin van politievakbond VSOA.
5: Die hebben zich geïdentificeerd door middel van een dienstkaart, maar ook hun chef heeft per mail bevestigd dat de transport wel degelijk voorzien was. Finaal werd dan de gevangenen meegegeven met de collega's, maar wat dat heel frappant is, achteraf is dan een gerechtelijk dossier opgesteld tegen de collega's, zogezegd om een poging ontvluchting te organiseren. Dat is helemaal van de pot gerukt, uiteraard.
4: Het waren twee agenten met buitenlandse roots. Zij willen nu ook een klacht indienen wegens racisme. De staking bij Bpost zal het bedrijf zo'n 15 miljoen euro kosten. En dat is dan nog maar een voorlopige raming. Dat blijkt uit het kwartaalrapport van Bpost. De postbodes blokkeerden bijna 5 weken lang de distributiecentra omdat hun werkuren aangepast worden. Die blokkade is sinds begin deze week voorbij. Een akkoord is er wel nog niet. Vandaag is er opnieuw sociaal overleg. De VN-Mensenrechtenraad buigt zich vandaag over de mensenrechten bij ons. Buitenlandminister Maxime Prévot zal erbij aanwezig zijn, samen met nog 13 andere landen. Vermoedelijk krijgt ons land kritiek op het asielbeleid, want mannen belanden bijna systematisch op straat omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. En we zullen wellicht ook op de vingers getikt worden voor onze overvolle gevangenissen. Wolken en regen wisselen elkaar af vandaag. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot een maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook wel weer kans op een bui.
6: Dag Robert, storen we niet?
7: Nee, kom binnen.
6: Onze kleine is roekbaar.
7: Hallo.
6: Ja, zijn kettingen van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
7: Allee maar, dat past toch nog?
6: Hut, ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Jolland. Maar wat brengt dat op?
8: 1924 euro.
7: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
8: Geniet er maar van, jongen.
9: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
10: Zeg, Josephine. Zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
14: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
15: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
8: Ze slotten een beest in bed, hè, Marjaspe.
14: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
16: Aha. Minerva.
17: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met Willem van Walen. Minerva.
18: Vele mensen willen lid worden van Radio Minerva. Maar sommigen denken dat dit een moeilijke opdracht is. Niks van. Hoe makkelijk kan het zijn? Surf naar www.radiominerva.be en klik daar op het knopje Word lid. Gewoon even uw gegevens invullen en wij doen de rest. Zo simpel kan geluk zijn. Want u wilt toch ook bij ons horen, een stukje van de Radio Minerva-familie zijn? Het is zo simpel als één druk op het knopje. Doen, hè? Minerva!
19: Goedemorgen Antwerpen en die van de parking mogen ook mee.

Hallo, good morning. Meer toepasselijk dan dit kunnen we het op een woensdag niet verzinnen. Fluitend naar Linkeroever dus. En dat kan tegenwoordig ook met de trein, hè. Heb je het al gezien? Station Linkeroever. Dan moet je natuurlijk nog wel met de bus, met een fiets of met een auto naar het centrum van Linkeroever kunnen. Dat wel. Maar je raakt tenminste aan de overkant. Wij ook. De overkant van dit programma heet 10 uur. En daar gaan we onze pijlen op richten.

Ik hoorde vorige week van Eddie Smets, die we gisteren te gast hadden in ons programma, dat het ook met Mieke niet al te best gaat. Ze zou ook met een hardnekkige ziekte kampen. We wensen haar in elk geval via deze weg heel veel beterschap en dat je nog hele mooie dingen mag maken, zoals deze vliegen als een vogel alweer van een tijd geleden. En dan nu de doos met de rockers en de vetkuiven opentrekken.

Twee vetkuiven op een reisie. Eddie Bant en zijn Rockers. En zo net ook Presley himself. De Mystery Train van lang geleden. Kan ook rustig aan. Ik heb zo dadelijk een hele mooie akoestische versie van de klassieker Hit the Road Jack. Maar eerst nog Brooke Benton.

0: come back no more.
1: Ik vind deze versie van Hit the Road Jack toch wel heel erg mooi hoor. De Amerikaanse artiest Casey Abrahams. Muzikant, maar vooral een schitterende singer-songwriter. Die versie van Hit the Road Jack maakte hij met Hayley Reinhart. En dan nu de dansschoenen weer aan. Zo dadelijk rock and roll met Johnny Preston. Maar eerst wat soulwerk met de Four Tops. MUZIEK

0: cultuur, sport en ontspanningsliefhebber, luister eens even. Okay. Ben jij lid van een vereniging, club of organisatie en je wil dat jullie activiteiten meer in het daglicht komen te staan? Dan kan je altijd rekenen op Radio Minerva. Wij zorgen ervoor dat jouw evenementen meermaals per dag te horen zijn bij een van de meest populaire van Vlaanderen, Radio Minerva. Gewoon een mailtje naar info@radiominerva.be en wij nemen contact met u. Radio Minerva, jouw vereniging, de perfecte match.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol avant, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.
5: Evergreens en crooners sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
6: Radio Minerva.
7: Goedemorgen, Antwerpen.

Ook nog meegeven dat je tot 1 november nog in het Poldermuseum in Lillo alle zondagen en feestdagen terecht kan om een bezoek te brengen. Het Poldermuseum is dan geopend tussen 13 en 18 uur. Een uitzondering wordt er gemaakt voor groepen die kunnen dagelijks een bezoek boeken. Moeten dat wel doen via het mobiele nummer 0485 61 48 32. Je vindt er in het Poldermuseum tijds ingerichte woonkamers, winkeltjes en herbergen met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Uit die goede oude tijd toen alles beter was. Meer informatie vind je ook op de website www.poldermuseum-lilo.be.

John Davidson hoorde je, Run to Him, Joe Cocker, Unchain My Heart. En die drie luik, dat begonnen we met Peggy. Een Limburgse zangeres die ooit met een bekende voetballer getrouwd was. Zij was de dochter van een garagist, maar na het huwelijk met de voetballer ging ze een café uitbaten. En toen kwam er een einde aan de carrière van Peggy met de rollende rrr. U kent dat ondertussen wel, de jeugd is daar nogal gek van. Ik ga nog even mijn Italiaans oppoetsen, je weet maar nooit waar het eigenlijk goed voor is.

einde van deze Goedemorgen Antwerpen op woensdagochtend de 6e mei. Wat mij betreft, ik heb goed nieuws, ik ben er morgenochtend alweer. Voor een Goedemorgen Antwerpen, de derde op rij deze week. Dat heeft te maken met de onbeschikbaarheid van collega Katja. En dat zal de hele maand mei helaas nog wel zo zijn. U zal het er moeten meedoen. Wij hebben dus afspraak over zo'n 22 uur. Graag tot dan!

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze nog een keer.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter, god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
7: Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft dalen. In de maand april viel er minder regen dan normaal, nadat maart ook al droger was dan de voorbije jaren. Dat blijkt uit een analyse van de Vlaamse Milieumaatschappij. Katrien Smet.
8: We hebben jammer genoeg dus meer regen nodig om dat grondwater aan te vullen. Door het warmere weer weten we ook dat die neerslag ook sneller zal verdampen. De natuur is ook volop tot leven gekomen. Die neemt ook heel veel water op. Dus ja, om voldoende voorraad te hebben, om voldoende buffer te hebben, moet het toch nog wel meer gaan regenen.
7: Al is te veel regen in één keer ook niet goed, want dan heeft de grond geen kans om het water op te nemen. Een pijnlijk voorval in de gevangenis van Doornik. Twee agenten die een gevangenentransport kwamen doen, kregen de gedetineerden eerst niet mee, omdat de cipiers niet geloofden dat ze echte agenten waren. Je hoort Vincent Houssain van politievakbond VSOA.
9: Die hebben zich geïdentificeerd door middel van een dienstkaart, maar ook hun chef heeft per mail bevestigd dat de transport wel degelijk voorzien was. Finaal werd dan de gevangenen meegegeven met de collega's, maar wat heel frappant is, achteraf is een gerechtelijk dossier opgesteld tegen de collega's, zogezegd om poging ontvluchting te organiseren. Dat is helemaal van de pot gerukt, uiteraard.
7: Het waren twee agenten met buitenlandse roots. Zij willen nu ook een klacht indienen wegens racisme. De VN-Mensenrechtenraad buigt zich vandaag over de mensenrechten bij ons. Vermoedelijk krijgt ons land kritiek op het asielbeleid. Mannen belanden bijna systematisch op straat omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. En we zullen wellicht ook op de vingers getikt worden voor onze overvolle gevangenissen. Voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag wordt het droger. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden, maar ook wel weer kans op een bui.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03-230-59-39.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
14: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
13: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
14: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
13: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
14: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
13: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

Vijf minuutjes naar de klok van 10 uur. Op Radio Minerva 98 FM aan de DAB+. En de stream niet te vergeten. Welkom iedereen bij het programma Goedemorgen Antwerpen. Dat hebben we juist gehad. Met Willem van Walen. Waarvoor dank Willem. En nu tijd voor Timeless Music met Patrick. Op deze druilige woensdag 6 mei heb ik heel wat plaatjes voor jullie meegenomen. Je weet het, we laten de zon in je huiskamer, in de autoradio, waar je ook bent, hier in België of in het buitenland. Ik heb er alvast wel veel zin in. Ik hoop jullie ook. We kunnen er zo aan beginnen. Ik begin met een artiest die ik niet moet aankondigen. Hij is Tom Jones, afkomstig.

Onder het motto goed begonnen is half gewonnen, begonnen we het programma met Tom Jones, You Can't Stop Love. En dit was Al Martino, Look Around. Verder met ABBA, de Zweedse formatie. En hier is Fernando.

Twee meezinger van Lynn Anderson uit 1970 was het Rose Garden. Weet je dat je met dit nummer een Grammy Award won in het jaar 1970? De volgende artiest is Freddie Quinn op verzoek van Michael X. Ze stuurde me een mailtje voor te zeggen: Patrick, kan je zijn nummertje spelen van deze geweldige zanger met de warme stem? Ah wel, Maaike, hier komt ze speciaal voor jou. Ik heb gekozen voor La Paloma uit 1961. Geniet ervan.

0: Dit was Terry Stafford met zijn bekende hit uit 1964, Suspicion. Verder met Danny Fabri.
1: Ik zag je daar toen staan.

0: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Ik ga niet, maar Minerva op Sint-Anneke.
3: Verongs is dat, manneke.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een volkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Hi, I'm Cliff, and I'm a big fan of Cozy.
7: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
6: Really, when?
7: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
6: Fantastic, where is that?
7: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
6: Wow, can't wait, I'll be there.
7: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490-1979-43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.

0: Begonnen naar het reclameblok van 10:30 met Whitney Houston en dat was Saving All My Love For You. Een nummertje uit 1985, de zanger, actrice en model. We gaan naar carrière. Als achtergrondzanger is van Chaka Khan, Lou Rawls en Jermaine Jackson. Dit was trouwens haar eerste Amerikaanse nummer 1 hit, Saving All My Love For You. Verder met Nat King Cole. Come closer to me.
1: Come closer to me, so I can see.

Een zanger die thuis hoort in onze Radio Minerva Top 1000, die we in augustus weer gaan uitzenden. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. Hoe kan je je stem laten gelden natuurlijk? Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen. Doen dus! We keren naar 1976 met de Amerikaanse singer-songwriter Buzz Cox en het aanstekelijke nummer What Can I Say. Goedemorgen in Antwerpen, nog steeds Patrick op jouw radio, het programma Timeless Music.

Hoe hard en hoe mooi kan de liefde zijn? We begonnen met Engelbert Humperdinck daarvoor en het hartverscheurende lied over de scheiding tussen twee geliefden. There Goes My Everything. En dit was het sensuele nummer van Dannewinner en Frank Lam. Never, never, never.

Wat ook van Cher in de jaren 90, bekend als de Shoop Shoop Song. En dit is wat Betty Everett in 61 zong. Het is in her kiss. Verder met muziek van de Supremes. Een nummertje zonder Diana Ross. Ze was toen al vertrokken. Het meest succesvolle, denk ik wel. Dus alleen de dames van de Supremes. Stoned Love.

classics ontdekt door platenbaas Johnny Hoes met hun enige in nummer 1 niet hier in België, Yellow Sun of Ecuador. Zo gaan we naar de klok van 11 uur met André Rieu en de Last Waltz. Je hoort me zo dadelijk naar de biepjes van 11 uur met reclame en nieuws. Tot zo dadelijk.

0: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus op woedt, mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond uiteindelijk toestemming voor gegeven. Maar de president van de Canarische eilanden overruled dat nu, omdat het niet duidelijk is of er gevaren zijn voor de volksgezondheid. De president eist ook een spoedoverleg met de Spaanse premier Sanchez. Op dat schip stierven al 3 mensen. Het grondwaterpeil in Vlaanderen blijft dalen. In april viel er minder regen dan normaal, nadat maart ook al droger was dan gemiddeld. Dat blijkt uit een analyse van de Vlaamse Milieumaatschappij. Katrien Smet.
3: We hebben jammer genoeg dus meer regen nodig. Door het warmere weer weten we ook dat die neerslag ook sneller zal verdampen. De natuur is ook volop tot leven gekomen. Die neemt ook heel veel water op. Dus ja, om voldoende buffer te hebben, moet het toch nog wel meer gaan regenen.
2: We zijn wel goed bezig. Deze maand viel er al 3 keer zoveel regen als in heel april en we zijn nog maar 6 dagen ver. De dieselprijs daalt morgen weer licht. Er gaat bijna 1,5 cent af per liter. Je betaalt er nog maximaal €2,23 per liter aan de pomp. De prijzen schommelen fors door de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor wordt er minder olie verdeeld wereldwijd. De benzineprijs die is gisteren nog gestegen naar het hoogste peil in 4 jaar. Voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag wordt het droger. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot max 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden, maar helaas ook weer kans op een bui.
4: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
5: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
6: De Robert? Wie is dat?
5: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
6: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
5: Wat hadden wij weer al gedacht? €150, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
6: Zwaasdingen?
5: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
6: Geef je nummer aan dat nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
5: Robert? De expert. 0 draai 226 93 93.
6: Welk bedrag had hij nog gedacht?
5: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
7: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
8: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
9: Aha. Minerva.
10: Terug welkom bij Timeless Music met Patrick.

Hij was lid van de Red Pack. En dan heb ik het natuurlijk over Dean Martin. The Door Is Still Open, een nummertje uit 1964. En we begonnen het programma stevig met Chuck Berry. No Particular Place To Go. Een beetje cruisen in de auto. Hopelijk niet over de ring, want dan ben je wel een uurtje of twee zoet. Ik heb hier nog een berichtje voor jullie. Niet alleen Okra, ook het koninklijk trefpunt Ekre, Donk, Braschaat bestaat dit jaar 70 jaar. En dit moet gevierd worden natuurlijk. Op zaterdag 9 mei in het DC De Nobele Donk is er de Okra-dag van toen en nu. Heel de dag zijn er binnen- en buitenactiviteiten. Een optreden van de line dance en het koor Nobilis. Een hele dag drankje en lekkere spijzen, hapjes aan democratische pijzen. Van 12 tot 16 uur, belangrijk, zendt Radio Minerva live uit met muziek, verzoekjes en een babbel over Okra, vroeger en nu. Om 20 uur is er een optreden trouwens van Jean Bosco Safari met liedjes van toen en nu. Plaatsen kan je reserveren op 0476 290915. Ik herhaal het telefoonnummer 0476 290915.

Tumpennummer van BJ Thomas, Hook It On A Feeling. Je kent die man wel ongetwijfeld van The Raindrops Keep Falling On My Head. Dat zal wel een van zijn grootste hits geweest zijn. Daarvoor het aangrijpende liefdesnummer van de Manhattans, Kiss And Say Goodbye. Het volgende nummertje komt van Corinne Hermes. De Franse zanger is... uit Frankrijk natuurlijk, was aanvankelijk bedoeld om in te zenden, het nummer was in te zenden, voor de Franse voorrondes voor het Eurovisie Songfestival. Maar toen de inschrijving met de Franse omroep al gesloten bleek, werd besloten dan maar dat liedje aan te bieden aan de Luxemburgse omroep. Hermes werd uitverkozen om Luxemburg op het Songfestival te vertegenwoordigen in München en haalde daar de overwinning binnen met 142 punten. Hier is C'est la vie et un cadeau.

0: Enfin, dat was Frankie Vaughan, There Must Be A Way. Verder is met een zanger uit ons Belgisch landje, die regelmatig hier te horen is op Radio Minerva. Hier is Tony Servi en Liefde voor Altijd.
1: Liefde voor altijd, ja dat wil toch iedereen. Liefde voor altijd, smoorverliefd van kop tot

0: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
1: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
0: Really, when?
1: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
0: Fantastic, where is that?
1: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
0: Wow, can't wait, I'll be there.
1: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490 1979 43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koop uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de Bingo Middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En gesteund het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
3: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Een wondermooie plaat vind ik dit. We will never be as young as before. Dit was Danny Williams uit 1961. En onze volgende is ook een bekende countryzanger. Charlie Rich, The Most Beautiful Girl

0: Een nummer waar hij met Branje op de top 30 hier in 1973 op het hoogste schavotje stond. Het was Shaw Rich and the Most Beautiful Girl in the World.
1: Radio Minerva.
2: I love the 70s.
0: Tijd voor wat actie met Alicia Bridges. And I love the nightlife.

De enigste hit die ze had in België, het aanstekelijk disco-nummertje I Love the Nightlife, en dat was Alicia Bridges. Verder met de dame Shirley Bassey. Ze is afkomstig uit Wales, moet ze niet meer voorstellen natuurlijk, je kent ze allemaal. Ik ga een cover spelen van het liedje waar Melissa Manchester succes mee had in het jaar 1978. Dit is Don't Cry Out Loud.

lied dat geschreven werd en gezongen wordt ook natuurlijk door Roy Orbison. En hij bracht het nummertje met succes uit in 1963. En dit werd met bravoure nu wel gecoverd door deze Amerikaanse zangeres Linda Ronstadt. Ronstadt in de jaren 70 doorbrak met haar pop-beïnvloede country rock. Ze sleepte daarmee 11 Grammy Awards in de wacht en dat is toch niet niks, hè? Terug naar ons Belgenlandje met Jimmy Frey.

Van Zaragoza, zo mooi, zo blond en zo alleen. En rozen voor Sandra. Het was Jimmy Frey. En zo fietsen we naar de klok van 12 uur. Zo dadelijk de muzikale pauze met Karin en telefoniste Elke.

vertel nog de Jamaicaanse Britse soulzanger Jimmy James en de Vagabonds. En nu is de time ook voor mij voor hier mijn biezen te pakken. De twee uurtjes Timeless Music zitten er wel op voor vandaag. Woensdag. Ik laat de knopjes hier zo dadelijk over aan Karin. En die heeft ook stevast goede platen bij. Voor jullie. Ik maak graag afspraak voor volgende week woensdag tussen 10 en 12. Geniet nog van jullie dag. En van de Radio Minerva. Collega's. En graag tot volgende week woensdag. Bedankt voor het luisteren. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
2: Gek op Motown muziek? Dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations en The Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations en The Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Het parket van Antwerpen wil 2 Joodse rituele besnijders voor de rechtbank halen. Het noemt hun illegale besnijdenissen opzettelijke slagen of verwondingen met voorbedachte raden en een onwettige uitoefening van de geneeskunde. Dat blijkt na een onderzoek na een inval ongeveer een jaar geleden op 3 plaatsen waar illegale besnijdenissen zouden gebeuren. De zaak zorgde begin dit jaar voor veel ophef nadat de Amerikaanse ambassadeur Bill White ons land beschuldigde van jodenhaat. Ook deze beslissing noemt hij schandalig. Een vrouw uit Oudenaarde krijgt van 7 mannen een schadevergoeding nadat ze beelden van seksuele handelingen van haar hadden gedeeld. De rechtbank in Gent laat hen elk €500 betalen. De vrouw gaf enkel toestemming om te filmen, niet om de beelden te verspreiden. Diezelfde vrouw wordt ook verdacht van de moord op haar man 7 jaar geleden. Ze is daarvoor vrij onder voorwaarden. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land doet elke week overuren, gemiddeld zo'n 3 uur. Dat blijkt uit een onderzoek van softwarebedrijf ProTime. Structureel overwerken houdt wel risico's in, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
6: Zeker als u meer dan 55 uur per week gaat werken, dat ik het risico op hart- en bloedvataandoening, waaronder bijvoorbeeld de beroertes, op termijn gaat toenemen. We zien ook stressgerelateerde klachten toenemen en ook wat meer alcohol en drugsgebruik.
5: Bij 1 op de 3 worden overuren trouwens niet bijgehouden. In amper 1/4 van de bedrijven kunnen werknemers al lonen vergelijken, terwijl dat vanaf volgende maand moet, dankzij de loontransparantiewet. In de meeste bedrijven is er dus nog werk, toont onderzoek van HR-bedrijf SD Works.
7: Het zal altijd aan de werkgever zijn om te bewijzen dat er geen discriminatie is. Dus het is echt belangrijk om een goed onderbouwd loonbeleid te hebben, om duidelijk te weten wat zijn mijn functieklassen, hoe zit mijn interne billijkheid in elkaar, ook om te weten hoe wil ik mij positioneren op die arbeidsmarkt en zijn mijn loonschalen nog up-to-date.
5: Het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De Spaanse regering had daar gisteravond uiteindelijk toestemming voor gegeven, maar de regionale leider van de Canarische eilanden overruled dat nu, omdat het niet duidelijk is of er gevaren zijn voor de volksgezondheid. De president eist ook een spoedoverleg met de Spaanse premier Sanchez. Op het schip stierven al 3 mensen. Voorlopig nog bewolkt met hier en daar wat regen. Deze namiddag wordt het droger. Het is fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden. Maar ook kans op een bui.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht. Op Lijfrente, via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Ik ben een historisch feit.
11: Dat is heel goed.
10: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
12: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
13: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
10: Ze slotten een beest in bed. Maar juist. Hè.
12: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Annelissen.com.
14: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
15: Zeg Kim, ik wil nog eens een stapje in de wereld gaan zetten. Maar ik wil ook mijn broek niet scheuren. Verstaat u? Zeg je, er gaan een tip?
14: Zeker. Zondag 10 mei is het gratis openingsfeest op onze nieuwe Sint-Andries-site in het centrum van de stad.
15: Oh, dat klinkt goed.
14: Met een marktje, een reuzentaart, optredens van Steven de Lely en Jelle Kleimans.
15: Hola, ik spring de wereld in.
14: Zonder je broek te scheuren.
15: Ja.
14: Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
17: Ja,
16: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85.
18: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
19: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
20: Merci, Mobiep.
21: Aha, aha, aha. Minerva.

Bij een muzikale pauze. Het is ondertussen al 12 uur geworden. We bedanken Patrick voor de voorbije 2 uurtjes fantastische muziek en gaan er zeker een vervolg aan breien. We gaan dan ook met superfijne uitzending van maken en beginnen met Frank Stallone, Exactly Like You.

aan ons eerste verzoekje. Dit komt van Chris Bal. Vandaag zou zijn papa 100 jaar geworden zijn. Het liedje dat Chris aanvraagt is dan ook het lievelingslied van de lievelingszanger van zijn papa. Adios amigo, gezongen door James Reeve.

Toch gaan we nog even verder met de verjaardag van Chris en papa. Chris vertelde me dat zijn papa een werkcollega was van Gust, een van de leden van de Strangers. Speciaal van Elke en mij zijn hier de Strangers met melk-chocolat-minutjes. Speciaal voor de 100ste verjaardag van papa Bal.

Toni Arden komt uit een zeer muzikaal gezin. Haar vader was zanger bij de Metropolitan Opera in La Scala. Hier is ze met What a Difference a Day Made, eentje uit 1959.

Luisteraars die vaak naar dit programma luisteren, weten dat ik een zwak heb voor duetten. Hier zijn de Supremes en de Temptations met I'm Gonna Make You Love Me.

Lieve luisteraars, willen jullie graag een nummertje aanvragen? Geen probleem, bel gerust naar de studio en Elke zal dit voor jullie noteren. Jullie kennen zonder twijfel Paul Anka, maar weten jullie dat zijn papa van Syrische afkomst is en zijn mama van Libanese? Puppy love!

0: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
1: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Nijs.
0: Really, when?
1: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
0: Fantastic, where is that?
1: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
0: Wow, can't wait, I'll be there.
1: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490 1979 43. Cozy bij Minerva. Op 9 mei om 14 uur.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, zeg. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
5: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: U gaat niet, maar Minerva op Sint-Anneke.
5: Verongs is dat manneke.
6: Bingo!
7: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
6: Bingo.
7: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
8: Het volgende verzoekje ga ik aan me laten voorbijgaan. Deze luisteraar heeft bij Patrick het programma hiervoor hetzelfde gevraagd. Het is niet de bedoeling om elk uur dezelfde zanger of liedje aan te vragen. Tijd voor een verzoekje dat ik wel ga aandraaien. Dat is er eentje van Rachelle. De titel die is opgegeven heb ik niet gevonden. Ik hoop dat Wait For Me hetgene is dat je graag wilt horen. Een nummer gezongen door Frank Sinatra.

Dit was Nancy Wilson met Never Less Than Yesterday, eentje uit 1964. En nu een Vlaams nummertje. Oorspronkelijk is het eentje van Willy Sommers. Maar tijdens het tv-programma Liefde voor Muziek heeft Ronnie Mossuze het naar zijn hand gezet. Jenny.

0: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Het parket wil twee Joodse besnijders vervolgen, omdat ze Joodse jongetjes zelf besnijden zonder arts erbij. En dat zijn opzettelijke slagen of verwondingen met voorbedachte raden, klinkt het. Tegen de wet hier. De beslissing volgt na een onderzoek na een inval ongeveer een jaar geleden op drie plaatsen. De zaak zorgde begin dit jaar voor veel ophef nadat Amerikaans ambassadeur Bill White ons land beschuldigde van jodenhaat. Ook nu roept hij ons land op om de wetten over besnijdenissen aan te passen. Een vrouw uit Oudenaarde krijgt van 7 mannen een schadevergoeding nadat ze beelden van seksuele handelingen van haar hadden gedeeld. De rechtbank in Gent laat hen elk €500 betalen. De vrouw gaf enkel toestemming om te filmen, niet om de beelden te verspreiden. Diezelfde vrouw wordt ook verdacht van de moord op haar man 7 jaar geleden. Ze is daarvoor vrij onder voorwaarden. Goed nieuws uit de supermarkt. Boodschappen zijn vorige maand amper duurder geworden. Maar 1,18%, dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Vooral zalm, aardappelen en diepvriesfritten werden goedkoper. Voor koffie en vlees betaalde je dan weer een pak meer. Voorlopig heeft de oorlog in het Midden-Oosten dus nog geen impact op onze winkelkar. Al waarschuwt Testaankoop dat dat binnenkort waarschijnlijk gaat veranderen. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land doet elke week overuren, gemiddeld zo'n 3 uur. Dat blijkt uit een onderzoek van softwarebedrijf ProTime. Structureel overwerken houdt wel risico's in, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
3: Zeker als u meer dan 55 uur per week gaat werken, dat ik het risico op hart- en bloedvataandoening, waaronder bijvoorbeeld de beroertes, op termijn gaat toenemen. We zien ook stressgerelateerde klachten toenemen en ook wat meer alcohol en drugsgebruik.
2: Bij 1 op de 3 worden overuren trouwens niet bijgehouden. In amper 1/4 van de bedrijven kunnen werknemers al lonen vergelijken, terwijl dat vanaf volgende maand moet, dankzij de loontransparantiewet. In de meeste bedrijven is er dus nog werk, toont onderzoek van HR-bedrijf SD Works.
4: Het zal altijd aan de werkgever zijn om te bewijzen dat er geen discriminatie is. Dus het is echt belangrijk om een goed onderbouwd loonbeleid te hebben, om duidelijk te weten wat zijn mijn functieklassen, hoe zit mijn interne billijkheid in elkaar, ook om te weten hoe wil ik mij positioneren op die arbeidsmarkt en zijn mijn loonschalen nog up-to-date.
2: Voorlopig nog bewolkt met hier en daar regen. Deze namiddag wordt het droger, fris ook, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw zonniger en droger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het weer warmer, zaterdag tot 23 graden, maar ook weer kans op een bui.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Muzikale Pauze. We zijn van start gegaan met Frankie Valli, My Eyes Adored You. We gaan verder met een verzoekje. En dit komt van de heer of mevrouw Permantier. Nat King Cole met The Girl from Ipanema.

We zijn ineens verder gegaan met Bandit of My Dreams, gezongen door Eddie Hodges. Lieve luisteraars, willen jullie graag een nummertje aanvragen? Bel gerust naar de studio. Elke zal alles voor jullie noteren. Het volgende nummer werd in de jaren 60 geschreven door Bert Kempfert met tekst van Charles Singleton en Charles Snyder. Het werd een megahit voor Frank Sinatra. Maar wij gaan voor de versie van Brenda Lee, Strangers in the Night.

Ook vandaag mag er geen Italiaans liedje ontbreken. Little Tony met een nummer uit 67. Cuore matto, vrij vertaald, gek hart.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
8: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
7: Really, when?
8: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
7: Fantastic, where is that?
8: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
7: Wow, can't wait, I'll be there.
8: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490-1979-43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.

Dit was Petula Clark met de nummer uit 65, You're the One. Mighty Sparrow is een zanger, een gitarist en componist uit de Caraïbe. Hij is vooral gekend met zijn nummer Only a Fool.

Jambalaya is een lied dat in 1952 geschreven en gezongen is door Hank Williams. Wij gaan voor de versie van Joe Stafford.

En dit was LMA Moore's Bigfoot Pete, een lied uit 47. We gaan verder met Alida, Bang Bang.

We zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. Zo dadelijk is het de beurt aan Eddie. Het laatste liedje voor deze uitzending zijn Pavarotti & Friends met Miss Sarajevo. Volgende week en de week erop zullen Elke en ik afwezig zijn. Jullie kunnen ons terug verwachten vanaf 27 mei.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meerinfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
5: Gek op Motown muziek? Dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations and the Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations and the Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De Amerikaanse ambassadeur Bill White noemt de vervolging van 2 Joodse besnijders een schandelijke smet op België. Nu bekend raakte dat het parket van Antwerpen hen wil vervolgen. White wil dat ons land de wetten over besnijdenissen aanpast. Politiek journalist Cara Latree.
9: Dit is gewoon de opdracht van president Trump invullen. Doen wat Trump vraagt. Zij zien Europa als een bijzonder zwak continent dat geen waarden, geen ideeën heeft. En ze vinden dat ze zich gewoon mogen moeien en hun ideeën hier mogen opleggen. En zeker opkomen voor een grote bondgenoot Israël. Zij voeren daar samen een oorlog mee, daar in het Midden-Oosten.
8: In februari werd White nog op het matje geroepen omdat hij zich niet moest moeien in deze zaak. Maar dat heeft dus weinig indruk gemaakt. Ook buitenlandminister Prevot haalt uit naar de ambassadeur. Hij is ook nu weer niet te spreken over de kritiek op ons land. Op X schrijft hij dat die ongepast is en dat het gedaan moet zijn met de karikaturen. Hij vraagt Bill White opnieuw om zich niet te bemoeien met het gerecht in ons land. 3 zieke passagiers van het Nederlandse cruiseschip waar het hantavirus op woedt zijn geëvacueerd. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De 3 worden nu naar Nederland overgebracht. Al zeker 8 mensen raakten ziek op die cruise. 3 van hen hebben positief getest op het hantavirus. In totaal zijn er al 3 doden gevallen. Het wordt droger deze namiddag. Hier en daar is er wel nog kans op een bui. En het is ook fris, zo'n 13 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger. De temperatuur stijgt ook tot maximaal 15 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden. Maar ook wel weer kans op een bui.
10: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de grondplaats.
12: Allemaal?
11: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
12: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
13: Wat zei het hem?
11: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
14: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora-liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is weer zover woensdag namiddag en we zijn vandaag intussen tijd 6 mei. Uw vast wekelijks programma Muziek Mozaïek. Nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutter. En u weet, Muziek Mozaïek is meestal op woensdag tussen 2 en 4 van die hele rustige muziek. En daar gaan we in grote lijnen ook weer niet van afwijken. Ik zou zeggen, heel veel luistergenot. En ik dank mijn collega Ken, die inderdaad ook weer al 2 uurtjes schitterende muziek voor ons heeft gemaakt.

En wat wij al zo'n 20-tal jaartjes doen, is altijd beginnen een programma en eindigen instrumentaal. En dat is vandaag ook weer het geval. En daar wijken we ook niet vanaf. Waarom zouden we dat? Dit was inderdaad het orkest van Caravelli, met eentje uit 1973. In de tijd was het een plaat van, weet je nog, Michel Polnareff, met Love Me, Please Love Me.

En vandaag hebben we een selectie gemaakt van platen uit de jaren 50, 60 en 70. Dus in tussentijd ook al zeer lang geleden, mag ik wel zeggen. Zoals deze, de welke u net kwam te horen van Al Martino. Nog een vrij jonge Al Martino. Want deze plaat kwam uit het jaar 54 met het al onbekende Wanted.

0: En dit was dan weer eentje uit het einde van de 60er jaren met Des O'Connor, When You're Smiling. Niet alleen Okra, ook het Koninklijke Trefpunt Ekeren Donk. Brasschaat bestaat dit jaar 70 jaar en dat moet gevierd worden. Op zaterdag 9 mei in het DC, de Nobele Donk, is er de Okra Dag van toen en nu. Heel de dag zijn er binnen en buiten activiteiten. Een optreden van de line dancers en het koor Nobilis. En heel de dag danken en lekker hapjes aan zeer, zeer democratische prijzen. Van 12 tot 16 uur zendt Radio Minerva live uit met muziek, verzoekjes en babbel over Okra vroeger en nu. Om 20 uur is er een optreden van Jean Bosco Safari met liedjes en dan ook weer van toen tot op nu, zeg maar. Plaatsen, dat kan u reserveren op het volgende nummer 0476-290-915. Nog eens eventjes herhalen. 0476-290-915.
1: I tell myself what's done is done. I tell myself, don't be a fool. Play the field, have a lot of fun. It's easy when you play it cool. I tell myself, don't be a chump. Who cares? Let him stay away. That's when the phone rings and I jump.

Michael Holiday met Keep Your Heart. En daarvoor de beurt aan Vicky Carr met een van haar bekende liedjes in de tijd. Weet je nog, It Must Be Him. En tussen de beide opnamen zit zo'n tiental jaartjes, 57 en het jaar 67.

En hier mag ik gerust zeggen, waar is de tijd, waar is de tijd? Maar van de tijd toen ik inderdaad in de platenwereld zat, ontmoette ik altijd wel zo'n tweetal keertjes, ja, per jaar, zeg maar. Tot een bepaald ogenblik haar echtgenoot overleed en zij de zaak heeft verder gezet in zijn zaak, zeg maar. Hele sympathieke dame altijd geweest. Spaar me voor een regendag.

Ook zo'n man die reeds platen maakte in de jaren 50, zoals deze. Die kwam eigenlijk ook uit het jaar 59. En dan heeft hij ook platen gemaakt in de jaren 70. Dus die man heeft ook wel in de tijd heel wat ervaring opgedaan. Francis Linnell, Les Beaux Jours de Nos Amours. En daarvoor was het niemand meer dan Glen Campbell. Ook een man die we regelmatig wel eens in country en western filmpjes zagen. Met Your Cheating Heart.

Waar zal ik beginnen? Where do I begin? Love Story. Een hele, hele grote zangeres die dat ook verbracht. Charlie Bassey. De Mineralogische Kring Antwerpen organiseert op zaterdag 9 en zondag 10 mei van 10 tot 18 uur de 50ste jubileumeditie van de internationale beurs Minerat voor mineralen, edelstenen, fossielen en schelpen. De beurs gaat door in zaal 3 van Antwerp Expo in Antwerpen. Je ontdekt er wat een pracht en in de aankorst te vinden is mineralen en alle kleuren en vormen en schitterende edelstenen. U moet zeker ook de Fluwetent bezoeken waar de mineralen op lichten onder alle kleuren van de regenboog. Breng ook je mineraal of edelsteen mee en verneem er alles over aan de determinatiestand. De inkomst bedraagt slechts €5. Meer info kan u bekomen via het volgende gsm-nummer 0474-011611. 0474-011611. Of dat kan ook via de website minerand.org. Minerand.org.

0: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
1: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
0: Really, when?
1: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
0: Fantastic, where is that?
1: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
0: Wow, can't wait, I'll be there.
1: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490 1979 43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
5: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
6: Dat is allemaal liender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Verongs is dat, manneke.

Dit was wel een heel bijzondere uitvoering van niemand minder dan Demi Roussos met zijn Morning as Broken. Hij heeft ook nog een paar andere uitvoeringen, maar ik heb vandaag eens gekozen voor een heel bijzondere.

Dit was de Duitse vertaling van If I Only Had Time. En dat werd gebracht door Peter Rubin met Had ich einmal nur Zeit. En daarvoor ook altijd een bijzondere grote dame, Helen Shapiro, Walk on By.

En meestal als we een versie van Gene Pitney spelen, is het altijd in het Engels. Maar nu echt eens een keertje in het Italiaans. Ilio Ani Pui Belli. En als ik eventjes op mijn klok kijk, beste mensen, heb ik nog zomaar een vijftal minuutjes in ons eerste deel. Maar je weet, na het tijd zijn van 15 uur, komt er nog gelijkaardige muziek voor een uurtje. En dan hoop ik u dadelijk terug te kunnen en mogen begroeten. Tot zo!

0: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Buitenlandminister Maxime Prévot haalt opnieuw uit naar de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Aanleiding is zijn kritiek op ons land. White noemt de vervolging van twee Joodse besnijders een schande. En hij wil dat ons land de wetten over besnijdenissen aanpast. Politiek journalist Karel Latré.
3: Dit is gewoon de opdracht van president Trump invullen. Doen wat Trump vraagt. Zij zien Europa als een bijzonder zwak continent dat geen waarden, geen ideeën heeft. En ze vinden dat ze zich gewoon mogen moeien en hun ideeën hier mogen opleggen. En zeker opkomen voor een grote bondgenoot Israël. Ze voeren daar samen een oorlog mee, daar in het Midden-Oosten.
2: Prévot roept Bill White nog maar eens op om zich niet te bemoeien met het Belgische gerecht. In februari riep hij White daarvoor ook al eens op het matje. In een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen woedt een zware brand. Er is ook enorm veel rook. Daarom vraagt de gemeente om ramen en deuren gesloten te houden. De 3000 varkens die in de stal aanwezig waren, zijn allemaal om het leven gekomen. Volgens de burgemeester is de brand wel onder controle en is er geen asbest vrijgekomen. Hoe het vuur is ontstaan, is nog niet bekend. Schepen kunnen weer veilig door de straat van Hormuz varen, dat zegt Iran. Dat kan nu omdat de VS zijn Project Freedom heeft opgeschort. Daarbij begeleidt het Amerikaanse leger schepen door de zeestraat en dat was tegen de zin van Iran. Amerikaans president Trump zette de operatie al na 2 dagen tijdelijk stop om de vredesonderhandelingen met Iran alle kansen te geven. Intussen dreigt hij met nieuwe, intense aanvallen op Iran als er geen akkoord komt. Veel wolken nog deze namiddag. Lokaal zijn er opklaringen en hier en daar kan er nog een bui vallen. Het is wel fris bij zo'n 13 graden. Morgen is het droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
7: zeg?
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
9: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
8: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
9: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
8: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
8: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
10: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
11: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
12: En ook altijd herkenbare toestanden, dat zij beschrijft. Hè.
10: Ze slotten een beest in bed. Maar juist.
11: Tournee-jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info. Annelissen.com.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom of opnieuw welkom in ons tweede deel op deze woensdag van 6 mei. En dit nog tot 4 uur voor het programma Muziek Mozaïek. Nog altijd samengesteld en gepresenteerd door Edith de Schutteren. En u weet, tot 4 uur is het gelijkaardige muziek aan deel 1. Meestal van die hele rustige. Ik hoop dat u zich nog een uurtje daarin kunt terugvinden. Heel veel luistergenot.

Een plaat die ik enkele weken geleden ook nog eens een keertje gedraaid heb aan Writers Songs, maar dan in de uitvoering van niemand minder dan Barry Manilow. En vandaag heb ik gekozen voor iemand die u misschien iets minder kent, maar toch wel een vrij goede stem heeft, Dickie Rock.

En zij laten niet de minste twijfel over bestaan, deze Timmy Euro. Let me call you sweetheart. Een pluit uit ja, 1962 ook alweer. En dit is man van bij ons, de broer van Herman van Molle. Dan weten heel veel mensen dat die man naar de naam luistert van Frank Galan. Omdat ik zoveel van je hou.

De Concertband Antwerpen geeft een concert met als titel Chanson Harmonique. Het wordt een sfeervol programma waarin de rijke klanken van het harmonieorkest samensmelten met mooie muziekwerken en chansons. Het concert gaat door op zondag 10 mei en dat om 15 uur in de Blikfabriek en dat vindt u terug in de Krugerstraat 232 in Hoboken. Kaarten, dat kan u bestellen via het volgende gsm-nummer 0475-742574. Nog eens even herhalen. 0475-742574. Of dat kan ook via mail gebeuren op concertbandantwerpen.be. concertbandantwerpen.be. Meer info is te verkrijgen inderdaad ook op diezelfde website.

Dit was de geweldige stem van niemand minder dan Mireille Mathieu met Dear Madame. En daarvoor, die hebben we van de week ook een keertje voorzien, Johnny Hartman met Two Hitch Is On.

Dit waren de twee achter elkaar uit hetzelfde jaar 1962. Bobby Darin met You'll Never Know. En zo net hoorde u Julie London met haar Broken Hearted Melody.

En de tijden zijn toch flink veranderd. In de 60er jaren mochten platen maar 2,5 tot 3 minuten duren. Ik kan het zelf vrij goed weten, want ik heb natuurlijk in de sector meerdere jaren gewerkt. En in deze tijd steekt dat niet meer op een minuutje. Dit was Vic Damone in The Still of the Night.

0: Van bij onze Zuiderburen, Michel Fugain met C'est une belle histoire.
1: Hi, I'm Cliff and I'm a big fan of Cozy.
2: Dat treft, want binnenkort kan je ze weer aan het werk zien. Samen met zanger Ronnie Meijs.
1: Really, when?
2: Op zaterdag 9 mei om 14 uur in de feesttent van Radio Minerva.
1: Fantastic, where is that?
2: Op de Wandeldijk nummer 20, naast Radio Minerva op Sint-Annekeplage.
1: Wow, can't wait, I'll be there.
2: Wil jij er ook bij zijn? Reserveer dan nu je tickets aan €10 per persoon op 0490 1979 43. Cozy bij Minerva op 9 mei om 14 uur.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café, waar verwacht de naam? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Bingo!
6: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, ga me zeer wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
4: Bingo.
6: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
7: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
8: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
7: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
8: Ja, ik zijn Claire.
7: Ah, maar dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
9: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Ja, er zijn toch altijd bijzonder veel vrouwen en mannen die een geweldige stem hebben. Altijd heel aangenaam om deze bij onder andere Radio Minerva te mogen voorstellen. Eentje uit 65 was dit met Matt Monroe. Love is a man is splendid thing. En daarvoor van bij onze Duitse vrienden Monica Martin met in de tijd Lingering On in de Duitse vertaling Onendlich Lang.

En we gingen eventjes terug naar het jaar 1963. En dat deden we samen met Frank Ifield. Nobody Darling But Mine. En ik heb nog één berichtje, vrij belangrijk toch wel. In augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan favorieten gekozen door onze luisteraars. Ook u kan uw stem laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, als je maar één keer op hetzelfde liedje komt te stemmen. U kent onze worldwide website wel, radiominerva.be.

En velen onder u zullen haar zeker nog wel kennen, weten nog, Rina Pia. En dat is in dit geval met jou. En als ik op de klok kijk, ja, dan hebben we niet zo bijzonder veel minuutjes niet meer. En dan gaan we nog trachten een paar plaatjes voor jullie te spelen tijdens deze muziekmozaïek.

Ja, dit was wel degelijk Udo Jurgens in een taal die we van hem eigenlijk minder gewend waren. Zag met een plaats aan de zonne. Dis-moi le nom de ton île, Udo Jurgens. En inderdaad, het zit er inderdaad weer helemaal benauwd, zeg maar. En ik hoop dat u zich een klein beetje hebt kunnen terugvinden in de muziek die wij die twee uurtjes voor jullie weer gemaakt hebben. Mijn voorstel, blijf toch luisteren naar Radio Minerva. En wat mij betreft zou ik zeggen, tot een van de volgende dagen. En zeker wel tot volgende week. De groetjes, dag!

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Gek op Motown muziek? Dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations en The Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations en The Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
4: Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken wil zaterdag aanmeren in het Canarische eiland Tenerife. De rederij heeft daarvoor een aanmeerverzoek ingediend bij een haven daar. Dat melden Spaanse media. Er is heel wat te doen over het aanmeren van het schip. De lokale autoriteiten weigerden dat uit vrees voor besmettingen. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid zegt nu dat alle opvarenden vanuit Tenerife gerepatrieerd zullen worden. En er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen op het schip. Er kwamen ook al 3 mensen om het leven. Intussen zijn ook 2 vliegtuigen vertrokken die 3 mensen evacueren vanuit Cap Verde naar Nederland. In een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen woedt een zware brand. Er is ook een enorme rookpluim zichtbaar. Journalist Nathalie Dijk is ter plaatse.
5: Even werd er gevreesd dat er asbest was vrijgekomen, maar de gemeente Temse heeft ondertussen bevestigd dat dat niet het geval is. De loods is nog maar enkele jaren geleden gebouwd en helemaal asbestvrij. De gemeente bevestigt ondertussen wel dat de brand onder controle is, dat er ook geen slachtoffers zijn gevallen, behalve 3000 biggen.
4: Die waren in de stal aanwezig op het moment van de brand. De gemeente vraagt om ramen en deuren gesloten te houden. Hoe het vuur is kunnen ontstaan, is nog niet bekend. In Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij een Israëlische luchtaanval. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er raakten ook 5 mensen gewond. Israël had eerder vandaag de inwoners van verschillende steden en dorpen opgeroepen om te evacueren. Er geldt nochtans een staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Maar beide partijen schenden dat. Veel wolken nog deze namiddag. Lokaal zijn er opklaringen en hier en daar kan er nog een bui vallen. Het is wel fris bij zo'n 13 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Zaterdag tot 23 graden.
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
9: Zeg. Ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
10: En wel, de robeer gaf mij super advies. En vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
9: En wat kost deze schatting?
10: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
11: Aha, aha, aha. Minerva.
12: Het

0: zangeres was pas 14 toen ze doorbrak, maar ze had een stem die klonk alsof ze al 3 echtscheidingen en een fles whisky achter de rug had. Toen ze deze plaat zong was ze 16 en was het 1962. Helen Shapiro en It's So Funny I Could Cry, een mooie starter voor de Van Dijk collectie. En die is er vandaag tot 6 uur.
1: Hier is hij weer. Een belevenis te meer. Jan van

snel de kroeg induiken en kindje loopt erachter en kan niet volgen. Herman van Keken uit 1971. Als je dit nummer hoort, weet je weer precies waarom je blij bent dat die van jou allang de deur uit zijn of dat je er nooit aan begonnen bent. Omdat we toch in Nederland zaten, bestelden we snel een potje kibbeling en graaiden we ook nog een plaat mee van de Golden Earring uit 1972, Buddy Joe, en dat was een hippie uit Mexico. Oh,

Hij was samen met Errol Brown, de kale van Hot Chocolate, de medeoprichter van de band, maar ging later op zijn eentje verder en dat resulteerde in I Know Why I Like Your Style, een prachtige discoplaat uit 1976. Soul met een knipoog en Tony Wilson wist precies hoe hij de dames moest inpakken. De man is trouwens vorige week overleden. Een andere hit uit dat jaar was Nice and Slow van Jesse Green, Alles op het gemakske. Een plaat die zo glad is dat je er spontaan van uit je zetel schuift.

0: Elke woensdag en zaterdag barst de radio uit zijn voegen. De Van Dijk-correctie. Pure nostalgie en gouden hitherinneringen met de vergeten hits en meer. De platen die je bijna nooit meer op de radio hoort, maar die toch nog verstopt zitten in je collectieve geheugen. Dat zijn de platen waar de mensen echt vrolijk van worden en waardoor de radio wat harder mag dan normaal. De goede oude crooners, de hip rock'n'roll, de soul oldies, de swingende pop- en disco-knallers en de heetste slows. Je hoort ze allemaal op woensdag van 4 tot 6 en op zaterdag van 9 tot 10, net na Popcorn City.
1: De Van Dijk-collectie.
0: Radio met passie en schwung.

Laten we het nog een keertje overdoen, want het was zo naar mijn zin. Verboden door de paus, geband door de BBC. En alles wat verboden is, is veel plezanter. Dus de plaat had alles om een dikke hit te worden. En dat werd ze ook. Het betere kreun- en steunwerk. Vandaag de dag kijken we er niet meer van omhoog. Maar toen was het 1969 en de maanlanding was nog maar net een feit. Of Serge Gainsbourg en Jane Birkin brachten elkaar naar de zevende hemel. Hij zag eruit alsof hij al 3 dagen niet had geslapen en zij klonk alsof ze de trap was opgelopen met een veel te strakke gein. Net ervoor een nummer dat zo Frans is dat er spontaan stokbrood uit je luidsprekers groeit. Franse romantiek uit de tijd dat een man nog mocht snikken op de radio. Jean-François Michael en Adieu Jolly Candy. Deze is op verzoek. De van

Ik heb mensen minder lawaai weten maken terwijl ze met hun teen tegen een kastje stoten, maar Jay van The Americans deed veel beter in Caramia uit 1965. Je kan ook verzoekplaten vragen in de Van Dijk collectie en de plaat net voor Caramia verraste me wel. Lang geleden trouwens dat ik ze nog hoorde op de radio, maar van een snerpende gitaar gaan wij niet lopen. En Nancy Wilson, samen Heart en Magic Man. En de enige man die nog magisch is na zijn 60ste, is de man die zijn eigen autosleutels nog kan terugvinden. Ik heb daarvoor een trucje bedacht. Aan al mijn spullen heb ik een trekker gehangen en op die manier kan ik alles lokaliseren met mijn telefoon. Altijd handig als je een beetje veel gedronken hebt en je vindt je auto niet meer terug.

ultieme truc van Jantje Smit om een grotere zondag te krijgen van de Bomma. Hij zong de plaat als 11-jarige snotter in 1997 en hij kreeg niet alleen meer pre van de Bomma, maar ook een hele appelboom voor de dorst van de platenfirma. Voor Jantje Smit zaten de Jarmels uit 1961, een tijd waarin problemen nog werden opgelost met zeep. Tegenwoordig moeten we daarvoor naar de psychiater en krijgen we antidepressiva. Geef mij dan maar een goede blok zonlichtzeep en blijven lachen. Hey!

James Lloyd met Keep on Smiling. In 1970 was dat het ideale recept tegen een zuur gezicht. Een vergeten hit die nog altijd verser klinkt dan de gemiddelde hitlijst van vandaag. Zometeen na 5 uur blijven we gewoon verder lachen, want dan is er deel 2 van de Van Dijk-collectie. Maar eerst legt Jack Jones het verschil uit tussen je vrouw en je minares. De aanhouder wint, zeggen ze.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
3: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva.
5: Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken wil zaterdag aanmeren in het Canarische eiland Tenerife. De rederij heeft daarvoor een aanmeerverzoek ingediend bij een haven daar, dat melden Spaanse media. Er is heel wat te doen over het aanmeren van het schip. De lokale autoriteiten weigerden dat uit vrees voor besmettingen. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid zegt nu dat alle opvarenden vanuit Tenerife gerepatrieerd zullen worden. Er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen op het schip. Er kwamen ook al 3 mensen om het leven. Intussen zijn ook 2 vliegtuigen vertrokken die 3 mensen evacueren vanuit Kaapverdië naar Nederland. De brand in een varkensstal in Temse in Oost-Vlaanderen is zo goed als volledig geblust. Dat bevestigt de brandweer.
6: De brandweer zal zeker nog een tijd ter plaatse blijven om heropflakkeringen te voorkomen. Het dak is nu ook volledig ingestort, dus het zal nog wel een hele klus zijn om de opruimingswerken tot een goed einde te brengen. Wij zijn nu ook in afwachting van de verzekeringsmakelaar van de eigenaar en ook van de branddeskundige om een onderzoek te starten naar de oorzaak van de brand.
5: Er is geen asbest vrijgekomen. Er was wel enorm veel rookontwikkeling. Alle 3000 biggen die aanwezig waren in de stal overleefden de brand niet. In de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe is het monument van wieler-icoon Eddy Merckx vernield. Vandalen rukt het hoofd van het kunstwerk af. De gemeente dient nu klacht in en gaat camerabeelden bekijken om te zien wie erachter zit. Het monument werd in 2019 ingehuldigd, 50 jaar na de eerste eindzege van Merckx in de Tour de France. Iran bekijkt het nieuwe Amerikaanse vredesvoorstel. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. In dat nieuwe voorstel staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten stillegt. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. Amerikaans president Trump liet al weten dat de VS opnieuw met bombardementen start als er geen akkoord komt. En in Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij een Israëlische luchtaanval. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er raakten ook 5 mensen gewond. Israël had eerder vandaag de inwoners van verschillende steden en dorpen opgeroepen om te evacueren. Er geldt nogthans een staakt het vuren tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah in Libanon. Maar beide partijen blijven het schenden. Veel wolken nog deze namiddag. Lokaal zijn er opklaringen en hier en daar kan er nog een bui vallen. Het is wel fris bij zo'n 13 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer, zaterdag tot 23 graden.
7: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
8: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
7: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op en let wel, per stuk.
9: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
8: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder, dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
10: Robert, de expert, 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Sissy Bo en Conway Twitty, puur genot uit 1960 en de eerste plaat van het tweede deel van de Van Dijk collectie.
1: Een goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, het is tijd voor Jan Van Dijk.
3: Hier is hij weer.
4: Hier is hem zeg.
3: Een belevenis te meer.
5: We zijn helemaal niet in orde, hè.
6: Jan van Dijk.
0: De Van Dijk collectie.

Hij werd geboren als Arnold Dorsey, maar we noemden hem Engelbert Humperdinck. En deze plaat kwam uit 1967 en gaat nooit vervelen. Please release me, let me go. De plaat die Jimi Hendrix van de eerste plaats hield met Hey Joe. Ik nam je ook mee naar mijn geboortejaar en daar vonden we de kleine mus van Parijs, want zo werd ze genoemd. Amper 1,47 meter groot, maar wel de longinhoud van een kerncentrale. Edith Piaf, wat een stem, wat een vrouw, wat een drama. Nergens spijt van. Non, je ne regrette rien. De beste platen van toen, uit de koude kelders van Radio Minerva. Dit is de Van Dijk Collectie. Elke woensdag tussen 4 en 6.

Bij ons in de wijk waar ik opgegroeid ben, woonde een jongen die Jacques heette en hij woonde ook nog eens op een hoek. En vanaf 1975 noemden we hem Jacques van de Hoek naar de plaat van Jacoba Hollestelle, wij kennen haar beter als Connie van den Bos. En de broer van Connie was Peter Hollestelle, die een paar solo-hits maakte en later ook opdook in de Nederlandse band Cashmere, die de hitparade haalde met Love's What I Want in 1979. Net ervoor zat Elvis uit 1962 met Return to Sender, Address Unknown. Ik zet dat elk jaar op mijn belastingsbrief, maar ze geloven dat niet.

Iedereen een bijnaam en de mijne zeg ik lekker niet. Die van David Bowie was de Tin White Duke. In 1975 stond hij op een dieet van rode paprika, melk en cocaïne. Gezond was dat niet, maar zijn muziek was geniaal. Wat weinig mensen weten is dat hij het nummer eigenlijk voor Elvis schreef, maar die durfde het niet aan, dus zat er niks anders op dan dat hij het zelf op de plaat zette en het werd een wereldhit. Voor Golden Years van David Bowie zat een man met een stem van fluweel en een lekker diepe klank. Lou Rawls en Summer Wind, dat in 1965 op de plaat gezet werd door Wayne Newton en in 1966 door Frank Sinatra. En Lou Rawls was een fan van Sinatra en Sinatra vond Rawls dan weer het einde. Hij zette het nummer op zijn album Lou Rawls Sings Sinatra in 2003.

0: Daarnet draaide ik Soulfinger van de Barcase uit 1967 en dan maakten we een sprongetje naar 1977 met Rob de Nijs en zijn allergrootste hit Het werd zomer. Ik was 16 en zij was 83, alle gekheid op een stokje. Een matras in het gras was taboe in die tijd.
1: Minerva, aha, aha.
2: It's a good time.
3: Rock and roll oldies.

wist niet dat ze voetbal speelde. Emmylou Harris and I Really Had a Ball Last Night. Met net ervoor in korte broek en met zijn boekentas School Day van Chuck Berry uit 1957. De architect van de rock'n'roll. Zonder hem was er van de Beatles en de Stones nooit sprake geweest. Want hij effende het pad.

Ringo Wildcat, de Franse hartebreker die getrouwd was met Sheila van de Sheila B. Devotion. Hij keek vaker in de spiegel dan in zijn portefeuille, maar die zat dan ook behoorlijk vol. Zo mooi, zo blond en zo alleen, trop fragile, trop belle pour rester seule. Uit de zomer van 1972 en in 1975 stond Jim Gilstrap op nummer 1 met de slepende soft soul plaat Swing Your Daddy.

0: got a girlfriend everywhere.
1: Lou Bega van de Mambo No. 5, die met dit nummer bewees dat hij geen eendagsvlieg was. I got a girl in Paris, got a girl in Rome, I even got a girl in Antwerp, but I ain't got a girl at home. Ook Ricky Gordon mocht weer eens op de radio met Somebody Else, het B-kantje van Such a Night uit 1973. Je hebt net voor 6 uur nog de snoepplaten goed, maar eerst gaan we dromen met Roger Whittaker. Tot zaterdag of tot volgende week.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen.
4: Brussels Airlines heeft nog voldoende vliegtuigbrandstof op voorraad. Dat zegt de topvrouw van de luchtvaartmaatschappij. Er zijn zeker kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Als de Straat van Hormuz geblokkeerd blijft, vreest de sector voor een kerosinetekort. Er is nu wel meer import vanuit Afrika en de VS bijvoorbeeld. Het is vooral een prijsprobleem, zegt transporteconom Wouter de Wulf.
5: Het probleem zit niet in de kwantiteit, in de beschikbaarheid van de kerosine. Het probleem zit vooral in het feit dat de kerosine intussen tijd meer dan verdubbeld is in de prijs. Wat betekent dat een aantal vluchten niet meer rendabel zijn, waardoor dat die luchtvaartmaatschappijen die vluchten afgelasten.
4: Brussels Airlines zegt ook dat als het vluchten moet schrappen, reizigers een andere vlucht krijgen of hun geld terugkrijgen. Zeker 3 hogescholen in Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel zijn het slachtoffer geworden van een hackersaanval op het leerplatform Canvas. Het is nog niet duidelijk hoeveel studenten en docenten precies zijn getroffen. Mogelijk zijn er privégegevens gestolen, zoals e-mailadressen, maar ook berichten die gebruikers op Canvas naar elkaar hebben gestuurd. De onderwijsinstellingen vragen om waakzaam te zijn voor valse e-mails en zo. In Noorwegen krijgt Marius Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses, geen enkelband. Dat heeft de rechter in Oslo beslist. Høiby zit sinds begin februari in de cel in afwachting van zijn vonnis in zijn rechtszaak. Hij stond eerder dit jaar terecht voor onder meer verkrachting en mishandeling. Høiby hoopte om zijn voorhechtenis thuis uit te zitten, maar daar ging de rechter dus niet in mee. Hij riskeert 7 jaar cel. In juni kent hij zijn straf. Iran bekijkt het nieuwe Amerikaanse vredesvoorstel. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. In dat nieuwe voorstel staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten stillegt. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en ook de zeestraat van Hormuz gaat weer open. Amerikaans president Trump liet al weten dat de VS opnieuw met bombardementen start als er geen akkoord komt. En dan nog wielrennen. Het is eindelijk raak voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. In de 4e etappe was ze de snelste in de sprint. De Nederlandse Anna van der Breggen werd 2e, de Italiaanse Letizia Paternoster 3e. Kopecky wordt ook meteen de nieuwe leidster in het klassement. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden zelfs.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
8: Zeg, Josphine, zijn dat acneën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
13: Zeg Kim, ik wil nog eens een stapje in de wereld gaan zitten. Maar ik wil ook mijn broek niet scheuren. Verstotte? Zeg je, gaan een tip?
12: Zeker. Zondag 10 mei is het gratis openingsfeest op onze nieuwe Sint-Andries-site in het centrum van de stad.
13: Oh, dat klinkt goed.
12: Met een marktje, een reuzentaart, optredens van Steven de Lely en Jelle Kleimans.
13: Hola, ik spring de wereld in.
12: Zonder je broek te scheuren. Zorgbedrijf Antwerpen. Je kan ons bijna alles vragen. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be.
14: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
15: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
16: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
14: Ze sloten een beest in bed, maar Jasper.
15: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

tot de klok van 20 uur hebben wij voor u muziek gekozen en gepresenteerd met heel veel genoegen door Eddy van Balder.

En natuurlijk uiteraard, zoals steeds, kan u ons bereiken. Telefoon is in Studio 2 via 03-219-17-27. Echtgenoten Sinne zal u zeer graag te woord staan bij uw Lente Radio. Minerva, what else? Yes, yes.

Dat was Ronnie Aldridge en zijn twee piano's, bijgestaan door de London Festival Orchestra. Met I Never Promised You a Rose Garden. Het is vandaag een beetje feest, ja inderdaad. Het is Melodie Carousel nummer 800. Ja, Seneca die lijst alles goed op. Maar we hebben lang geleden eens een crash gehad, of weet zoiets, in de computer. En we hem terug moeten gaan tellen en we waren er eentje naast. Ja, maar een zeer trouwe luisteraar, die heeft gezegd, het is vandaag 800. Bedankt Jan. Echt waar, we zijn u zeer erkentelijk. 800ste uitzending, ja. Mooi is dat. Met andere woorden, het is toch prachtig dat er toch mensen zijn die houden van de muziek die je draait. Hartelijk

0: De Nigel Brook Singers met Say Wonderful Things to Me. Lieve woordjes in het oor fluisteren. Vezelen, zoals men dat noemt. Ja. Dat is toch lief, ja.
1: Iedere woensdagavond tussen 18 en 20 uur gemoedelijke muziek in de Melodie Carousel, gepresenteerd door Eddy van Balder.

Gordon McRae Singing in the Rain. Ondertussen zijn we beland in de maand mei, ook wel eens de Maria maand genoemd, of de bloeimaand. En als je zo even rondkijkt in de natuur, rondom je heen tenminste, ja, alles staat in bloeien. Het is één grote, hoe zeggen wij dat, een bloemeke. Is daar een Nederlands woord voor? Wacht, hè. Ja, bloementuil. Prachtig toch is dat. En natuurlijk een beetje regen. Dat moet erbij zijn om de bloemetjes te laten groeien. Jazeker. Maar prachtig. Heel die bloesem. Oh, zo mooi.

Ja, muziek van zoveel vroeger. Dat was Corrie Brokken. Als de bomen bloeien op het plein. Als je dan luistert naar die tekst. Ja, dat tegenwoordig zou dat niet meer mogelijk zijn, denk ik. Ach ja. Er is heel wat informatie voor u vandaag. Inderdaad. Niet alleen Okra, maar ook het koninklijk trefpunt Ekerendonk-Braschaat bestaat dit jaar 70 jaar. En dat moet gevierd worden. Op zaterdag 9 mei in het centrum De Nobele Donk is er de Okra-dag van toen en nu. Heel de dag zijn er binnen- en buitenactiviteiten. Een optreden van de line dancers en het koor Nobilis. Een hele dag dranken en lekkere hapjes aan democratische prijzen. Het water komt mij reeds in de mond. Van 12 tot 16 uur zendt Radio Minerva live uit met muziek, verzoekjes en een babbel over Okra vroeger en nu. En om 20 uur is er een optreden van Jean Bosco Safari met liedjes van toen en nu. Ja, daarvoor staat uiteraard Radio Minerva en zeker ook deze Jean Bosco Safari. Plaatsen kan je reserveren. Jawel, op het nummer 0476 29 09 15. Dus dat is zeker en vast de moeite waard. Het volgende nummertje, nu moet ik even gaan zoeken, want ik ben even afgeleid. Ja, ik denk dat ik het heb. Ja. Zo, hier is het. Ja.

Ja, het zou een kerstliedje kunnen wezen. De Mistletoe Polka. Dat was Whiting Margaret Whiting. Jawel. En dit, als alles goed zit, zou Steve Lawrence moeten zijn.

Eigenlijk maakt het hem geen snars uit hoeveel zij van hem houdt. Is het nu veel, is het of weinig? Alleen maar, ja, heb me lief. Only love me, Steve Lawrence.

Dat is zachte zeebries Bossa Nova met Maximo Spodek met Noa Ideal. De concertband Antwerpen geeft een concert met als titel Chanson Harmonique. Het wordt een sfeervol programma waarin de rijke klanken van het harmonieorkest samensmelten met mooie muziekwerken en chansons. Het concert gaat door op zondag 10 mei aanstaande om 15 uur in de Blikfabriek gelegen Krugerstraat 232 in Hoboken. Kaarten kunnen besteld worden via kaarten@concertbandantwerpen.be ofwel telefonisch 0475 74 25 74. Dat is 0475 24 25 74. Wil je meer info? Kan via de site www.concertbandantwerpen.be.

Ja, en plotseling was ze daar, Petula Clark, de Little Shoemaker. Zal u zeggen, het is bijna 7:20. Nog geen Presley gehoord, jawel. Dat klopt, ja. We zijn nu pas aan 10 bezig. Dus, Presley, ah ja.

0: Ja, geen paniek, hij komt wel terug naar huis. I'm coming home, Mr. Elvis Presley.
1: Zeg, schattenbolletje, vooral hier dat je het volgende muziekje opzet. Breng die Justice Maas loefjes.

Jive. Ja, de echte kenners zullen het zeker wel weten. En dat doet mij terugdenken, einde jaren 50, weet u nog, lieve mensen. BRT bestond niet, was toen NIR. En had je laat 's avonds dansen met de dormes. Weet u dat nog? Ja? Oh, prachtig, ja.

Wat moet zijn, zal zijn. Que sera, sera. Nederlandse versie van Frida Lindsay en Erik Fransen. Laatste deuntje in deze melodie carousel is voor Lulu. So much in love.

0: gek op Motown muziek, dan moet je hier absoluut bij zijn. The Temptations and the Four Tops. Op donderdag 25 juni komen de Motown-legendes naar de Stadsschouwburg van Antwerpen voor een uniek jubileumconcert. Donderdag 25 juni in Stadsschouwburg Antwerpen. The Temptations and the Four Tops. Bereid je voor op een nostalgische avond vol Motown-klassiekers. Bestel je tickets via gracialive.be. Samen met Radio 2 en Gazet van Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu
5: 7
4: uur.
5: Goeie avond. Radio Minerva, van Antwerpen.
6: Premier Bart De Wever heeft gereageerd op alle heisa rond de vervolging van twee Joodse mannen die illegaal besnijdenissen uitvoerden. Dat deed hij voor de jaarlijkse Holocaustherdenking in Antwerpen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White noemt die vervolging een schande voor ons land. In februari had hij zich ook al gemoeid in de zaak. White werd toen al op het matje geroepen. Je hoort premier De Wever.
7: Besnijdenis is voor het Joods geloof en islam uiteraard essentieel, maar de kwaliteitseisen van onze wetgeving die zijn dat ook. Die twee moet je verzoenen, dat moet kwalitatief gebeuren en ik denk dat een religieuze praktijk, godsdienstvrijheid, ook zijn plaats heeft. En als je dit op een normale manier aanpakt, dan zorg je ervoor dat die twee verzoend worden en dat iedereen daar verder mee kan. Dat lukt in veel Europese landen en zal dat bij ons ook wel lukken.
6: Brussels Airlines heeft nog voldoende vliegtuigbrandstof op voorraad. Dat zegt de topvrouw van de luchtvaartmaatschappij. Er zijn zeker kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken. Als de straat van Hormuz geblokkeerd blijft, vreest de sector voor een kerosinetekort. Er is nu wel meer import vanuit Afrika en de VS bijvoorbeeld. Het is vooral een prijsprobleem, zegt transporteconoom Wouter De Wulf.
8: Het probleem zit niet in de kwantiteit, in de beschikbaarheid van de kerosine. Het probleem zit vooral in het feit dat de kerosine intussen tijd meer dan verdubbeld is in de prijs. Wat betekent dat een aantal vluchten niet meer rendabel zijn, waardoor dat die luchtvaartmaatschappijen die vluchten afgelasten.
6: Brussels Airlines zegt ook dat als het vluchten moet schrappen, reizigers een andere vlucht krijgen of hun geld terugkrijgen. Zeker 3 hogescholen in Vlaanderen en de Vrije Universiteit Brussel zijn het slachtoffer geworden van een hackersaanval op het leerplatform Canvas. Het is nog niet duidelijk hoeveel studenten en docenten precies zijn getroffen. Mogelijk zijn er privégegevens gestolen, zoals e-mailadressen, maar ook berichten die gebruikers op Canvas naar elkaar hebben verstuurd. De onderwijsinstellingen vragen om waakzaam te zijn voor valse e-mails en zo. In Noorwegen krijgt Marius Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses, geen enkelband. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Høiby zit sinds begin februari in de cel in afwachting van een vonnis in zijn rechtszaak. Hij stond eerder dit jaar terecht voor onder meer verkrachting en mishandeling. Høiby hoopte om zijn voorhechtenis thuis uit te zitten, maar daar ging de rechter dus niet in mee. Hij riskeert 7 jaar cel. In juni kent hij zijn straf. En dan nog wielrennen. Het is eindelijk raak voor Lotte Kopecky in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Na 2 tweede plaatsen was ze in de 4e rit wel de snelste. In een sprint klopte ze de Nederlandse Anna van der Breggen. De Italiaanse Letizia Paternoster werd 3e. Kopecky wordt ook meteen de nieuwe leidster in het klassement. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden.
0: Radio Minerva. De oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva. De meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Dat was het orkest van Roberto Delgado, zo is het. Met Amor, Amor, Amor, Liefde, Love, Amour. Of zoals Gerard Wendland zo mooi zingt, Liebe.

Gerard de Wendland. Met zijn, ja, toch heel romantische stem. Liebe, liefde, doet dat de wereld draaien? Dacht van wel.

0: makes the world go round. Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Perry Como, Love Makes the World Go Round. Ik wil het graag geloven, maar maak dat eens wijs aan al die mensen in die oorlogsgebieden die voortdurend gebombardeerd worden. Ja, op de vlucht moeten slaan enzovoort. Ja. Erg is dat, hè? Heel erg. Maar ja, hoe moet ik het zeggen? Er is toch altijd iemand die van je houdt.

0: Rita de Neve, er is toch altijd wel ergens iemand die van je houdt. Ik hoop het van ganser harte.
1: Hallo, dag moeder. En voel je al wat beter? Hoe niet echt? Wat scheelt er dan? Ja, dat weet ik, dat je gewoon rustig slaapt en 's nachts worden nogal dikwijls wakker, ja. Maar heb je nu al naar Radio Minerva gebeld? Hoe nee? Ja, maar hoe kun je nu beter voelen en gerust slapen als je een hele dag naar Radio Minerva luistert en nog altijd geliet zijn? Hij zou dan hier rap naar de studio bellen op 03-219-17-27, hè? En uw lid laten maken. En je zult zien, dan slopt het lekker roosje. Allee, ik ga niet liggen, hè. Dan kun je nog direct bellen. Dag, moeder.

Ja, schoenen die altijd op prijs gaan. Ja, en je moet volgen, hè? Zeker. Traveling Shoes, Guy Mitchell. De Mineralogische Kring Antwerpen organiseert op zaterdag 9 en zondag 10 mei aanstaande van 10 tot 18 uur telkens de 50ste jubileumeditie van de internationale beurs Minerand voor mineralen, edelstenen, fossielen en schelpen. De beurs gaat door in de zaal 3 van Antwerp Expo. In Antwerpen uiteraard. Jan van Rijswijk-Laan, u weet het wel. Je ontdekt er wat een prachter in de aardkorst te vinden is. Mineralen in alle kleuren en vormen en schitterende edelstenen. Zeer zeker te bezoeken de fluotent, waar de mineralen oplichten onder alle kleuren van de regenboog. Breng ook jouw mineraal of edelsteen mee en verneem er alles over aan de determinatiestand. De inkom bedraagt 5 euro. Meer info kan via de website www.minerand.org ofwel via het mobiele nummer 0474-01-16-11. 0474-01-16-11.

0: Het orkest met een mooie naam. The Living Strings met The One Rose That's Left in My Heart.
1: Zeg, is het woensdagavond? Goh, toch weer niet die van Balderzeker.

Dina Martin, inderdaad, dochter van met de Trolley Song. Oudere luisteraars kunnen zich misschien nog wel herinneren dat er ooit een trolleybus reed in Antwerpen. Ik dacht in de eerste helft van de jaren 60 dat ze daarmee gestopt zijn. Wil je die nog eens bekijken, die bus? Kan, hè? In het bekende Autobus en Trammuseum in Bergen. Altijd de moeite waard, alstublieft.

Louise, u zal denken, ik hoor daar Franse klanken in, inderdaad. Maar het is raar Frans, hè? Het is Canadees-Frans om te beginnen, jawel. Pierre Lalonde, een Canadese superster, hier totaal onbekend. En het Frans, ja, dat is van Quebec en die kanten, hè. Dat, is, daar is een klein, klein beetje patois bij, ja, ja. Dat was Pierre Lalonde, Louise. Daarmee zijn we beland bij de dag.

Een prachtige ode aan zijn dochtertje. Nancy, dat was Frank Sinatra. Nancy moest je toevallig luisteren. Dan heb ik het over een andere Nancy. En zij weet wel over wie ik het heb. Ja, ja. De groetjes trouwens ook aan Thierry. Van Nancy gaan we naar Anna.

Annemarie, Bob Davidsen, voor een hele generatie ons aller nonkel Bob. En uiteindelijk Bob Davidsen. Prachtige stem had die man, hè? Geweldig. Ja, en we eindigen met de dames. Een zekere Irena is er ook bij.

0: Het orkest Orizaba met El Rancho Grande. En dat doet mij altijd denken aan, die mop destijds. Toen Luc de Hanezaliger op bezoek was bij Bill Clinton op zijn grote ranch. En hij zag daar prachtige paarden staan en hij vroeg aan Bill Clinton, you fuck horses? Waarop Bill Clinton zei, pardon? Yes, yes, yes, pardon.
1: Come on, Eddie, geef nou eens een goeie sfeer onder je lekensmuilen.

Ja, romantische muziek. Melody of Love. In een vertolking van El Martino. Als ik zo even naar buiten kijk, het is winderig. Beetje frisjes. Hier op Sint-Anneke, ja. Hevig bewolkt. Ja. Geen regen, gelukkig. Maar toch schijnt elke dag de zon. Yeah.

Elke dag schijnt de zon, Anneke Soetaert. Ik noem haar soms wel eens de Vlaamse Conny Vrobus. Ach ja. De laatste in onze carousel is voor Dean Martin en de Hi-Los. If it isn't this love. Is het zo, Van Balder? If this isn't love, zo is het. Ja, ja.

Zo, dat was het weer voor onze Melodie Carousel van 6 mei 2025. Dank voor de lieve telefonische reacties. Jazeker. Zo dadelijk, al dan niet, de blauwe planeet, ik weet het niet. Elektronica doet soms rare dingen, ja. In ieder geval dank voor uw luisterend oor. Uw aangenaam gezelschap en natuurlijk met heel, heel veel graagte. Tot een volgende keer.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Premier Bart De Wever heeft gereageerd op alle heisa rond de vervolging van twee Joodse mannen die illegaal besnijdenissen uitvoerden. Dat deed hij tijdens de jaarlijkse Holocaustherdenking in Antwerpen. De Amerikaanse ambassadeur Bill White noemt die vervolging een schande voor ons land. In februari had hij zich ook al gemoeid in de zaak. White werd toen al op het matje geroepen. U hoort premier De Wever.
3: Besnijdenis is voor het Joods geloof en islam uiteraard essentieel. Maar de kwaliteitseisen van onze wetgeving die zijn dat ook. Die twee moet je verzoenen, dat moet kwalitatief gebeuren. En ik denk dat een religieuze praktijk, godsdienstvrijheid, ook zijn plaats heeft. En als je dit op een normale manier aanpakt, dan zorg je ervoor dat die twee verzoend worden en dat iedereen daar verder mee kan. Dat lukt in veel Europese landen en zal dat bij ons ook wel lukken.
2: De uitbraak van het Hantavirus op een cruiseschip werd mogelijk veroorzaakt door een Nederlands koppel na een uitstapje. Dat melden Argentijnse onderzoekers. Het koppel ging in Argentinië van het schip voor een excursie om vogels te gaan spotten. Daar zouden ze mogelijk in contact zijn gekomen met de uitwerpselen van besmette knaagdieren. Er is nu al sprake van 8 mogelijke besmettingen op het schip. Er kwamen ook al 3 mensen om het leven. Een van hen zat de dag voor haar overlijden nog in een KLM-vliegtuig. Alle passagiers van die vlucht worden nu op de hoogte gebracht. En in de VS is Ted Turner overleden. Dat is de man die in 1980 CNN oprichtte, de eerste 24-uur nieuwszender ter wereld. Na 15 jaar verkocht hij CNN en schonk hij $1 miljard aan de Verenigde Naties. Hij was ook 10 jaar getrouwd met actrice Jane Fonda. In 2018 maakte Turner bekend dat hij leed aan een hersenaandoening. Hij werd 87. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Het schip lag nog voor de kust van Kaapverdië. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn van boord gehaald en worden met het vliegtuig naar Nederland gebracht. Aan boord zijn nog zo'n 150 mensen. Bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het dus niet worden, zegt viroloog Steven van Gucht.
3: De autoriteiten zitten daar nu op. Dit kan men eigenlijk vrij gemakkelijk controleren nu. Worst case zou zijn dat er misschien op de boot nog nieuwe gevallen opduiken met een fatale uitkomst. Dat zou erg zijn. Ik hoop van niet en ik denk het ook niet. Ik denk dat dit nu wel stilletjes aan op zijn einde gaat lopen. Maar dat het echt een grote epidemie gaat worden, ik dacht, die kans echt heel, heel klein.
2: Ook bij de lijn wordt er volgende week dinsdag gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams van de lijn. Er komt een alternatieve dienstregeling, die kun je vanaf zondagavond zien op de website. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. En in de VS is Ted Turner overleden. Dat is de man die in 1980 CNN oprichtte. De eerste 24-uren nieuwszender ter wereld. Na 15 jaar verkocht hij CNN en schonk hij $1 miljard aan de Verenigde Naties. Hij was ook 10 jaar getrouwd met actrice Jane Fonda. In 2018 maakte Turner bekend dat hij leed aan een hersenaandoening. Hij werd 87. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 9 graden. Morgen droger en zonniger en tot 16 graden. Vanaf vrijdag wordt het ook warmer. Zaterdag tot 23 graden.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Amerikaanse president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord komt met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder vandaag dreigde Trump met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en de Straat van Hormuz zou ook openen. Het is wel nog afwachten of beide landen effectief een akkoord bereiken. En Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Voor de eerste keer sinds de start van het staakt het vuren midden april. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was de aanval gericht op een commandant van de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Verschillende bronnen bevestigen dat hij om het leven gekomen is. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken is vertrokken naar het Canarische eiland Tenerife. Aan boord zijn nog zo'n 150 mensen, onder wie ook twee Belgen. Bedoeling is dat ze op Tenerife een medische check krijgen. Daarna reizen ze door naar hun thuisland. Een pandemie zoals corona zal het dus niet worden, zegt viroloog Steven van Gucht.
3: De autoriteiten zitten daar nu op. Dit kan men eigenlijk vrij gemakkelijk controleren nu. Worst case zou zijn dat er misschien op de boot nog nieuwe gevallen opduiken met een fatale uitkomst. Dat zou erg zijn. Ik hoop van niet en ik denk het ook niet. Ik denk dat dit nu wel stilletjes aan op zijn einde gaat lopen. Maar dat het echt een grote epidemie gaat worden, ik dacht, die kans echt heel, heel klein.
2: Er werden ook drie passagiers van boord gehaald en met twee vliegtuigen naar Nederland gebracht. De eerste vlucht is geland op Schiphol. Aan boord zat minstens één passagier die besmet zou zijn met het Hantavirus. Het andere vliegtuig staat nog vast op de Canarische eilanden. Het moest daar een tussenstop maken door een technisch defect. Er is nu een nieuw vliegtuig nodig om de evacuatievlucht verder te zetten. Ook bij de lijn wordt er volgende week dinsdag gestaakt. De vakbonden organiseren dan een nieuwe actie tegen het beleid van de federale regering. Er rijden daardoor een pak minder bussen en trams van de lijn. Er komt wel een alternatieve dienstregeling, die kun je vanaf zondagavond zien op de website. Eerder liet de luchthaven van Charleroi al weten dat alle vertrekkende en aankomende vluchten zijn afgeschaft. Op Zaventem is de impact minder groot. Brussels Airlines schrapt wel 60% van zijn vluchten. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maxima tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag tot 23 graden.
4: De Nachtwacht. Elke woensdagavond van 10 tot 12 uur. Programma voor mensen die niet kunnen, willen of mogen slapen.

Nostalgische muziek om te vergeten. Romantische muziek om te genieten. En af en toe een prikkelplaat om wakker te blijven.

Nachtwacht op Radio Minerva. Mensen amuseren die zich goed voelen. Mensen troosten die zich minder goed voelen. Gewoon met z'n allen klaar zijn. Want om 12 uur wordt voor iedereen morgen vandaag.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Ik ben zo gelukkig. Na ze dus tonnen en tonnen zand op het Sint-Anna-strand gegooid. Ja, dat is een heel andere zicht, hè. Tot ver een paar weken vonden we even op het Sint-Anna-strand juist een bovenste bol van tatomium zien, als de zon erop stond. Na, met al dat zand erbij, zien we die eigen bollen hangen. Allee, Antwerpen en Brussel komt dichter bij mekaar. Waar alles het? Biscaya van James Last.

On the border van Al Stewart. Nou, we kunnen hier gewoon leken. La mer. Maar in de versie van Richard Kleiderman met het orkest van James Last. Nee, niet panikeren. Later in het programma kreeg het originele versie van Charles Trenet.

Seasons in the Sun van Terry Jacks. Als dat uitkwam, was ik 16 jaar. Dat is 50 jaar geleden. En ik hoor dat nog altijd, Gere. De moraal van het verhaal, smaken verschillen, maar ze verouderen niet. Gelijk als deze bijvoorbeeld. Santa Maria de la Mer van Mireille Mathieu.

Santa Maria de la Mer van Mireille Mathieu. Blofte mok schuld. Charles Trenet en La Mer. Geef toe, als je zo'n lieke zo kunt maken en brengen, dan mag je volgens mij terecht op een visitekortje zitten dat je een artiest bent.

Aan het strand van Oostende van Louis Neefs. Als ik die hoor, word ik altijd een beetje emotioneel. En dan begrijp ik waarom dat was.

twee ogen gekregen hebben. Aan de ene kant een traan van verdriet, omdat we hem kwijt zijn. Aan de andere kant een traan van ontroering voor hetgeen dat hem gegeven heeft. Ik heb er nog zo'n. Demis Roussos en Eleni.

Du bist mein erster Gedanke durch Daniel Santos. Ja, mijn eerste gedacht. Heb je al de geschiedenis van die Timmy gevolgd? Spannend, hè? Is maar één probleem. Iedereen heeft gelijk en iedereen heeft ongelijk. Want ik denk dat ook zo. Moeder natuur, hè, daar kun je niet rond. Mijn moeder kon ik ook niet rond. Die zei altijd wat ik moest doen en niet mocht doen. En soms had ik de neiging van, oh nee, ik wil het anders. Nee, tegen moeder ga je niet in. En na nog zoveel jaren besef ik pas een moeder te moeten naar luisteren. Eerder zijn gedacht. En een walvis, dat is gelijk een vogeltje. Ik krijg van ons ma genoeg ruimte om rond te vliegen. Fly away, little Paraguayo. Dank u, mama.

Fly away, little Paraguay, van de George Baker Selection. Lieve meisjes, sterke jongens, het eerste uur is bijna gedaan. En wat gaan we nu doen? Het laatste uur van deze dag. En wil ik je bevoorstel. Ik ga nog wat plotjes draaien. En voor de rest, gewoon niks. We doen geen botten. Connie van den Bos, weet je wat we doen vanavond? Ja, de rest vulde zelf maar in. Tot straks na het nieuws.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Amerikaanse president Trump zegt dat er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord komt met Iran. Volgens Trump hebben de VS en Iran goede gesprekken gehad. Eerder vandaag dreigde Trump met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse vredesvoorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. Het is wel nog afwachten of ze effectief een akkoord bereiken. De overige passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is uitgebroken, zouden maandag geëvacueerd worden. Dat schrijft de Spaanse krant El País. Het schip zou zaterdag al aankomen op het Canarische eiland Tenerife. Aan boord zijn nog zo'n 150 mensen. Zij krijgen eerst een medische check, daarna kunnen ze terugkeren naar hun thuisland. De passagiers mogen in ieder geval niet van boord, tot hun vliegtuig er is. En in ons land werkt defensieminister Theo Francke aan een nieuw wettelijk kader voor alle situaties waarin het leger kan worden ingezet, buiten oorlogssituaties. De minister noemt het een militaire crisistijd, iets tussen vredestijd en oorlogstijd, waarin het leger meer slagkracht krijgt. Journalist Karel Teunis legt uit.
3: Ze zouden op bepaalde momenten voorrang en exclusief gebruik krijgen van onze snelwegen en spoorlijnen. Om bijvoorbeeld militair materiaal snel te verplaatsen. Maar het kan ook dat ze transportmiddelen opeisen en ook medische voorraden zoals bloed, plasma, organen. Als er bijvoorbeeld bij een grote aanslag veel slachtoffers vallen.
2: Ze zouden onder meer ook de media kunnen gebruiken om boodschappen te verspreiden. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maxima tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag zelfs tot 23 graden.

De nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Professor sans papier in de romantica. De nachtwacht, strelende muziek voor eenzame harten en tintelende liefdeszielen. Muziek met liefde gedraaid. Luister met verstand en nog veel meer creatief verlangen.

The Birds of Sea and Sun van Richard Clayderman, met in de achtergrond het orkest van James Last. Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de Nachtwacht op Radio Minerva. Zien we een beetje nostalgische muziek? Angelo, van de Brotherhood of Man.

I'd love you to want me van Lobo. Ja, je kunt het altijd maar vragen, maar blijft mijn voeten op de grond. Wat zal zijn, zal zijn of komen. José Feliciano, je será.

Een medley van Nederlandstalige muzieksuccessen door het orkest van James Last. Maar nu naar de keizer van de Nederlandse schlager, André Hazes. Zij gelooft in mij.

Zij gelooft in mij van André Hazes. Zeg, lieve meisjes, sterke jongens. Maar over het echte Nederlandse levenslied gesproken. Van deze krijg ik kippenvel. Het leven blijft de moeite waard van Frans Bauer en vader Abraham.

L'amour, ça fait chanter la vie d'or, durant toute nuit, Dana Wiener. Prachtige muziek, hè? En pas op, die is nog niet gedaan, hè? Nee, nee, nog zeker 20 minuten prachtige muziek. Het is nog niet voorbij van Gary Hager.

Highway to Freedom van Lee Towers. Als we nou in plaats van al die politieke toespraken, die politiekers is gewoon liedjes teksten laten verlezen. Zou wel gemakkelijker zijn en veel sneller tot resultaat leiden. Bijvoorbeeld Tim Hardin, Simple Song of Freedom.

Spanish Eyes van Al Martino. En dat brengt ons in de rubriek prikkelplaten. Nou, dat moet er niet alleen weer in Spanje zijn. Dan deze bijvoorbeeld George McGray. Rock Your Baby.

Mark Your Baby van George McGray. Dames, ik heb goed nieuws. Wij mannen dromen al jaren van een zeemeermin. Nou, ik volg telesofie. Ik bedoel, om mijn eigen te documenteren, nietwaar? En na zijn roek zie je meer mannen. Ja, ja, pas op, begin maar te dromen. In een computer mogen ze niet meebrengen. Nee, want die hangt vol schimmel en schelpen. Ja, ik heb het gezien op telesofie, hè. Maar ja, dat is niks. Je kunt beginnen dromen. En ik heb een aangepast leken. One of the Seven Ways van Gerard Joling. Ik vroeg me alleen af wat die gaat uitspoken als hem een zeemeerman tegenkomt. Lieve meisjes, sterke jongens, duizend en eenmaal dank voor het luisteren en tot zondagavond 8 uur voor de muziekdoos.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Titelverdediger PSG is de tweede finalist in de Champions League voetbal. Een 1-1 gelijkspel volstond vandaag voor PSG na de spectaculaire 5-4 winst in de heenwedstrijd. PSG is de verdiende winnaar, zegt voetbalanalist Mark de Grijze.
3: Ze hebben getoond dat ze nog altijd de winnaar zijn van vorig jaar, dat ze dat niveau benaderen. Ik vond ze vorig jaar nog beter. Maar Bayern vandaag was niet op zijn best. Dat zal ook wel de verdienste zijn van PSG. Dus het is een beetje de twee. Ene ploeg onder het niveau en de andere die dat belet heeft om op zijn best te zijn.
2: De finale vindt plaats op 30 mei in Budapest. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. Volgens Amerikaans president Trump komt er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord met Iran. Hij zegt dat de VS en Iran goede gesprekken gehad hebben. Trump dreigde eerder met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse voorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. Het is wel nog afwachten of er ook effectief een akkoord komt. En in ons land werkt defensieminister Theo Francken aan een nieuw wettelijk kader voor alle situaties waarin het leger kan worden ingezet buiten oorlogssituaties. De minister noemt het een militaire crisistijd, waarin het leger meer slagkracht krijgt. Journalist Karel Teunis legt uit.
4: Ze zouden op bepaalde momenten voorrang en exclusief gebruik krijgen van onze snelwegen en spoorlijnen. Om bijvoorbeeld militair materiaal snel te verplaatsen. Maar het kan ook dat ze transportmiddelen opeisen en ook medische voorraden zoals bloed, plasma, organen. Als er bijvoorbeeld bij een grote aanslag veel slachtoffers vallen.
2: Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint het droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maximaal tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag zelfs tot 23 graden.

0: Het is nu 1 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Titelverdediger PSG is de tweede finalist in de Champions League voetbal. Een 1-1 gelijkspel volstond vandaag voor PSG na de spectaculaire 5-4 winst in de heenwedstrijd. PSG is de verdiende winnaar, zegt voetbalanalist Mark de Grijze.
3: Ze hebben getoond dat ze nog altijd de winnaar zijn van vorig jaar, dat ze dat niveau benaderen. Ik vond ze vorig jaar nog beter. Maar Bayern vandaag was niet op zijn best. Dat zal ook wel de verdienste zijn van PSG. Dus het is een beetje de twee. Ene ploeg onder het niveau en de andere die dat belet heeft om op zijn best te zijn.
2: De finale vindt plaats op 30 mei in Budapest. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. Volgens Amerikaans president Trump komt er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord met Iran. Hij zegt dat de VS en Iran goede gesprekken gehad hebben. Trump dreigde eerder met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse voorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. Het is wel nog afwachten of er ook effectief een akkoord komt. En in ons land werkt defensieminister Theo Francke aan een nieuw wettelijk kader voor alle situaties waarin het leger kan worden ingezet buiten oorlogssituaties. De minister noemt het een militaire crisistijd, waarin het leger meer slagkracht krijgt. Journalist Karel Teunis legt uit.
4: Ze zouden op bepaalde momenten voorrang en exclusief gebruik krijgen van onze snelwegen en spoorlijnen. Om bijvoorbeeld militair materiaal snel te verplaatsen. Maar het kan ook dat ze transportmiddelen opeisen en ook medische voorraden zoals bloed, plasma, organen. Als er bijvoorbeeld bij een grote aanslag veel slachtoffers vallen.
2: Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint het droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maximaal tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag zelfs tot 23 graden.

bloodshot eyes at me. I can tell you've been out on a spree.

0: Merci beaucoup. Oh oui, oui, oui.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 2:00. Goeienacht.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Titelverdediger PSG is de tweede finalist in de Champions League voetbal. Een 1-1 gelijkspel volstond vandaag voor PSG na de spectaculaire 5-4 winst in de heenwedstrijd. PSG is de verdiende winnaar, zegt voetbalanalist Mark de Grijze.
4: Ze hebben getoond dat ze nog altijd de winnaar zijn van vorig jaar. Dat ze dat niveau benaderen. Ik vond ze vorig jaar nog beter. Maar Bayern vandaag was niet op zijn best. Dat zal ook wel de verdienste zijn van PSG. Dus het is een beetje de twee. Ene ploeg onder het niveau en de andere die dat belet heeft om op zijn best te zijn.
3: De finale vindt plaats op 30 mei in Budapest. PSG neemt het dan op tegen Arsenal. Volgens Amerikaans president Trump komt er mogelijk binnen de 24 uur een akkoord met Iran. Hij zegt dat de VS en Iran goede gesprekken gehad hebben. Trump dreigde eerder met nieuwe bombardementen als Iran het Amerikaanse voorstel niet aanvaardt. Daarin staat onder meer dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stopzetten. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. Het is wel nog afwachten of er ook effectief een akkoord komt. En in ons land werkt defensieminister Theo Francken aan een nieuw wettelijk kader voor alle situaties waarin het leger kan worden ingezet buiten oorlogssituaties. De minister noemt het een militaire crisistijd, waarin het leger meer slagkracht krijgt. Journalist Karel Teunis legt uit.
5: Ze zouden op bepaalde momenten voorrang en exclusief gebruik krijgen van onze snelwegen en spoorlijnen. Om bijvoorbeeld militair materiaal snel te verplaatsen. Maar het kan ook dat ze transportmiddelen opeisen en ook medische voorraden zoals bloed, plasma, organen. Als er bijvoorbeeld bij een grote aanslag veel slachtoffers vallen.
3: Vanavond en vannacht meestal bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Minima straks rond 7 graden. Morgen begint het droog en zonnig. Daarna meer wolken en kans op een bui. Maximaal tot 16 graden. De rest van de week droger, zonniger en wat warmer. Zaterdag zelfs tot 23 graden.